0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkt is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
6: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
7: topvoorzetramen.nl.
8: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: like a knife.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je 1 ding... dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Ik heb geen centen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, doe je er tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten langer over. Dan naar de N210 richting Rotterdam, want voor de aansluiting met de N219 staat 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: Ja. actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
13: Welkom bij Nieuwsboulevard. Burgemeester en wethouders van Noordwijk willen 500.000 vrijmaken voor een taskforce dat ervoor gaat zorgen dat er geen asielzoekers naar Noordwijk komen. Het is een van de onderdelen van de nieuwe begroting die vrijdag is gepresenteerd. En het was vrijdag, Rosses Vrijdag. En tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd daarom de regenboogvlag gehesen. Zo ook in Katwijk, we waren erbij. En Roze Vrijdag kreeg extra aandacht op het Teylingen College Leerworst in Noordwijkerhout. U hoort hoe ze daar aandacht aan hebben besteed. En dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt er eentje later, maar het feestje was wel in Noordwijk. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
12: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
13: De scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schravendamseweg, de N443 in Noordwijkerhout. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar scooter ten val gekomen. Na het ongeluk werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Is het slachtoffer ter plaatse voor het eerst behandeld. En daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Huiseigenaren uit Noordwijk, Sassheim, Lisse en Hillegom hebben zich aangemeld voor de Nationale Duurzame Huizenroute op 31 oktober en 7 november. Bezoekers krijgen gratis de kans om duurzame woningen van binnen te bekijken en vragen te stellen over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen ze ontdekken hoe bewoners hun huis comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Er doen verschillende soorten woningen mee, van appartementen tot vrijstaande huizen. Vooraf aanmelden via de website van de Duurzame Huizenroute is verplicht. En het is dus op 31 oktober en 7 november. Victor Salman en Jeroen van der Zalm zijn benoemd tot ereleden van het Atlantic Walmuseum in Noordwijk. De twee hebben deze onderscheiding gekregen vanwege hun jarenlange inzet voor het museum dat zijn 25-jarig bestaan viert. Salman is sinds de oprichting in 2001 voorzitter geweest en van der Zalm heeft een belangrijke rol gespeeld bij restauraties en uitbreidingen. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een complex met 12 bunkers en 500 meter aan gangen. Jaarlijks komen er ongeveer 13.000 bezoekers. Drinkwaterbedrijf Dunea verwacht voldoende capaciteit te hebben om het bedrijf Eli Lilly van drinkwater te voorzien wanneer het zich in Katwijk vestigt. Dat meldt het bedrijf op haar website. De gemeenteraad heeft positief geadviseerd over de komst van het bedrijf. Vanwege het dreigende drinkwatertekort waren er wel vragen. Volgens Dunea is bij de beoordeling rekening gehouden met de toekomstige drinkwatervoorraad en geplande woningbouw, waaronder Valkenhorst. De levering aan Eli Lilly is mogelijk, mits het bedrijf zuinig met water omgaat. Nieuwe grote verbruikers worden streng beoordeeld op hun verwachte waterverbruik en besparingsmogelijkheden. Momenteel heeft Dunea ongeveer 10 industriële klanten die samen zo'n 6% van het beschikbare drinkwater gebruiken. Bij vrijwel allemaal is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om water te besparen.

0: financiële plannen van de gemeente Noordwijk tot 2030 zijn voor het eerst sinds de verkiezingen bekendgemaakt. Er wordt geld vrijgemaakt voor betere fietsroutes, woningbouw, meer bomen en een vijfde wethouder. Daarnaast gaat er 500.000 euro naar een asieltaskforce. Dat is een groep medewerkers van de gemeente die gaat onderzoeken hoe Noordwijk geen asielzoekerscentrum kan krijgen. Het grootste gedeelte van het geld voor de gemeente komt nog steeds van de landelijke overheid, maar ook van gemeentelijke belastingen. De belastingen gaan de komende jaren omhoog voor inwoners van de gemeente, net als voor ondernemers. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met wethouder van Financiën Pim van Striem en met de wethouder van Asiel Ivo Kruse.
1: Ja, zowel financieel als inhoudelijk denk ik dat we de zaak goed op orde hebben. Ik denk dat de bewoners, de inwoners, de ondernemers ook echt gaan meemaken dat we de regie terugpakken. Dus dat de gemeente bereikbaarder is, dichterbij opereert, dat ze sneller duidelijkheid krijgen. Dus ik denk echt dat we de komende 3-4 jaar de goede investeringen gaan doen, letterlijk en figuurlijk, in onze wonen, in onze dorpen en onze kernen.
2: De belasting voor inwoners gaat wel omhoog. Waarom?
1: Dan moet je even zeggen waar je op doelt.
2: Ja, de afvalstofheffing, de lasten voor de inwoner.
1: Dat klopt, maar die zijn kostendekkend. Dus als vervolgens de kosten om bijvoorbeeld de afvalstoffen op te halen, de afval op te halen, als die wat stijgen, dan betekent dat ook dat we dat door moeten belasten. Dat is niet zo'n keuze, dat is de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt, aan de bewoners en de ondernemers. Maar over, grosso modo, moeilijk woord, maar bedoel over de hele linie gezien, zorgen we er inderdaad voor dat we die keuzes maken, zodat we niet de lasten voor de ondernemers en voor de bewoners hoeven te laten stijgen. Behalve dus de inflatie en her en der een kleine correctie die we eigenlijk elk jaar doen, omdat het Rijk ons bepaalde gelden geeft. Die zijn gekoppeld aan bepaalde activiteiten die we hier doen. En als het uit de pas gaat lopen, dat zie je bijvoorbeeld bij de OZB voor niet-woningen, dan moeten we dat elk jaar even corrigeren.
2: Dus makkelijk samengevat, die OZB voor niet-woningen, dat zijn bijvoorbeeld kantoorpanden, winkels, dat is puur rechttrekken eigenlijk van de balans.
1: Klopt, dat vat je goed samen. Ja.
2: Okay. En rechttrekken van de balans omdat jullie dus minder krijgen van de overheid en daarom dat door moeten rekenen aan de ondernemers.
1: Ja, zo is het. En dat hebben we in 25 ook gedaan, doen we eigenlijk elk jaar, want anders gaan we eigenlijk daarvoor betalen als gemeente en als gemeenschap en dat wil je ook niet.
2: Dus aan ondernemers die opeens een verhoogde OZB zien, wat zegt u daartegen?
1: Ja, het is nooit leuk om belasting te betalen. Volgens mij is dat een van de grootste chagrijnen die we in Nederland hebben. Dat heb ik zelf ook altijd. Maar je krijgt er heel veel terug qua voorzieningen. En dit is gewoon iets wat elk jaar gedaan wordt, omdat het Rijk nu eenmaal beslist dat er een toelage zit. Dus we krijgen een bedrag vanuit de overheid, krijgen we aan ons overgeboekt als gemeente, waar we hele mooie dingen voor doen. Maar we worden gekocht op het moment dat de OZB-waarde stijgt. Dan zeggen ze, ja, maar daar kun je belasting op heffen. Dat moet je dan ook doen. Daar gaan ze dan ook van uit dat we dat doen. En als je dat niet doet, dan krijg je dat geld dus niet van het Rijk, want die zeggen, ja, maar dat had je eigenlijk moeten doen. Dus op die manier is het cirkeltje rond en hebben wij dus ook geen andere keuze. Dat doen we elk jaar om dat dan iets te verhogen. En over het algemeen, ja, volgens mij Noordwijk staat er financieel goed voor. We hebben belastingen, toeristen en parkeren en dergelijke zijn in deze gemeente echt zeer gunstig als je kijkt naar andere tarieven en omliggende gemeenten en überhaupt in Nederland. En dan komt wat we de afgelopen jaar gewoon goed, prudent en verantwoordelijk hebben begroot. Financieel deugdelijk beleid hebben gevoerd. En dat is dus ook de reden waarom we nu een aantal hele goede investeringen kunnen doen. En over het algemeen de lasten in Noordwijk nog steeds zeer draaglijk zijn.
2: Tijdens de verkiezingen werd er wel eens gesproken over een OZB-korting voor inwoners van 10%. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, en die belofte staat ook in het coalitieakkoord. Een inspanningsverplichting dat we elke keer kijken of het mogelijk is om die OZB-korting voor dus gewoon de bewoners, de inwoners, om die door te voeren. En elk jaar kijken we of dat kan. Dus aan het einde van dit jaar, of beter gezegd in mei, want dan gaan we kijken naar de begrotingen voor de komende jaren, gaan we weer kijken of het kan. En als het kan, dan gaan we dat ook zeker doen. Dat hebben we ook beloofd in het coalitieakkoord.
2: Dus dat is alleen als er geld over is.
1: Klopt. En ik denk dat het ook goed is. Hè? Want als je het anders zou doen, dan krijg je aan de ene kant een OZB-korting en aan de andere kant moeten we de belastingen gaan ophogen. En dat is vestzak, broekzak. En daar heeft niemand dat aan.
2: Tot slot, jullie hebben best wel een aardige schatkist, om het zo te zeggen, qua reserves. Daar wordt wel een beetje in gesneden de komende jaren, als ik het goed heb. Is dat een probleem?
1: Het is niet onze schatkist van de gemeente, het is een schatkist van ons allemaal, de hele gemeenschap. En dat betekent inderdaad dat we er gewoon goed financieel voor staan. Dat betekent ook dat we dus reserves hebben om te kunnen investeren in alle dingen die waar we gaan investeren de komende tijd. Is het een probleem? Nee, want we hebben nog steeds gewoon genoeg in, zoals jij het zo mooi noemt, de schatkist, om ook de komende jaren de juiste investeringen te doen. En we gaan ook die 25 miljoen die we eruit halen, investeren we ook in wegen, in wijkverbeteringen, in, nou noem het allemaal op. Dus het is niet weggegooid geld. Het zijn investeringen die onze dorpen en kernen nog mooier maken en ten dienste staan van de inwoners en de ondernemers.
2: Concreet, wat zijn de investeringen waar jullie het meest naar uitkijken als college?
1: De wijkverbeteringen zijn belangrijk. Investeringen in de bereikbaarheid voor zowel auto als fiets als het OV. Investeringen in de wijken, dus dat we ook echt gaan bouwen, zie je op veel plekken terug. We gaan de dorpen verfraaien, een aantrekkelijk winkelaanbod houden we. Dus denk over de hele linie gaan mensen de komende 3-4 jaar echt zien dat niet alleen de regie terugkomt, maar dat de dorpen ook gewoon steeds mooier worden.
2: Wethouder Ivar Griezen, 250.000 euro dit in 2027 en 2028 voor een taskforce asiel. Waarom is dat nodig?
3: Zeker weten. Nou, ons coalitieakkoord is vrij uitgesproken. En de taskforce kan je een beetje zien als een projectgroep. En met die projectgroep gaan we kijken, hè, hoe we uitwerking kunnen geven aan het coalitieakkoord. En het doel van het coalitieakkoord is natuurlijk om een asielzoekerscentrum te voorkomen in de gemeente Noordwijk. Die expertise gaan we nu vormgeven in die taskforce. Dus we gaan lekker de komende periode stappen maken erin.
2: Dus het is een groep die eigenlijk zijn best doet om een AZC tegen te houden, moet ik het zo zien?
3: We gaan alle mogelijkheden gaan we onderzoeken. Hè? Zoals we in het coalitieakkoord ook hebben aangegeven. Natuurlijk met al het respect voor de wettelijke kaders natuurlijk. Maar dat is wel het doel.
2: Als jullie alsnog die verplichting krijgen vanuit de minister, is het dan weggegooid geld?
3: We hebben net een presentatie gehad van over de begroting. Daar heb ik natuurlijk ook het een en ander aangegeven. Maar ik denk niet per se dat je dat moet gezien als weggegooid geld. En ik denk dat dat ook nog een beetje vooruitlopen op is. Dus dat wil ik eigenlijk nu nog niet doen. Ik wil nu gewoon vooral bezig zijn met de taken die we gaan uitvoeren.
2: Okay. En je zou kunnen zeggen een taskforce asiel. Waarom dan niet een taskforce voor andere onderwerpen die spelen in de gemeente?
3: Ja, goede vraag. Zoals ik net ook al zei tijdens de presentatie, zien we inderdaad dat elke gemeente, elk college heeft daarin zijn eigen afwegingen, zijn eigen perspectief. Nou, wij hebben het mandaat gekregen van onze inwoners met ook daaruit voortvloeiend ons akkoord. Dus ik zie dit ook als een mandaat om deze dingen te gaan regelen. Dus voor onze inwoners is dit onderwerp belangrijk. En vandaar dat dit taskforce is ingericht.
0: En dit zijn de plannen van burgemeester en wethouders in Noordwijk. Deze begroting die moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Noordwijk.

0: De regenboogvlag is vrijdagochtend gehezen voor het gemeentehuis van Katwijk. Dat was vanwege de jaarlijkse viering van Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Katwijk laten blijken dat de LHBTQ+ inwoners erbij horen en worden geaccepteerd. Het hijsen van de vlag werd ingeleid door spreker Rowan van den Berg. Hij is transman en geeft vaker voorlichting over bijvoorbeeld feminisme en onderwerpen die spelen binnen de queer community. U hoort Rowan.
1: Ik heb verteld over mijn gezinssituatie en mijn familie. En dus vooral ook welke mensen in mijn familie steunden en hoe. En welke mensen bij wie dat super laat kwam of niet kwam. En wat voor impact dat heeft gemaakt. En ik heb verteld over mijn transitie en hoe genderzorg mij een standaard van leven gaf die geluk mogelijk maakt. En die het voor mij mogelijk maakt om mijn leven vrij en als mezelf te leven, zeg maar. Ja, dus dat. Ik heb ook een gedicht gedeeld wat ik ooit aan mijn oma heb geschreven. Omdat ik zo hoopte dat zij kon zien dat ik die transitie nodig had voor geluk. En dat zij dus echt zag, mij zag en voor wie ik ben en voor wat ik nodig heb. En gelukkig is dat uiteindelijk ook het geval geweest. Maar dat heeft wel jaren gekost.
2: Denk jij dat familie, zeker nou, misschien directe familie, had je het zelf ook over je moeder die een ketting draagt met jouw oude naam en jouw nieuwe naam. Denk je dat familie soms vergeten kan worden in een proces, bijvoorbeeld zoals een transitie, dat het veel gaat over degene die in transitie gaat, maar dat er ook nog een heel proces van de directe familie achter schuilt?
1: Er is uiteraard een proces van de familie erachter, want voor iedereen is het een proces. En als ouder moet je natuurlijk ook loslaten dat je, nou in mijn geval, dat je een moeder-dochterrelatie, een beeld wat je daar misschien over hebt, dat moet je dan loslaten. En ook misschien het idee van, ik ga ooit mijn dochter naar het altaar lopen of whatever. Al dat soort dingen, die laat je los. Dus er start bij sommige ouders zeker een soort van levend rouwproces. Echter is het heel belangrijk om die rouw, dat is natuurlijk een hele pijnlijke emotie voor de jongeren zelf, voor dat kind, als dat kind zegt, hey, ik heb eindelijk mezelf gevonden. Ik ben mezelf, ik snap nu wie ik ben en ik heb daar wat hulp bij nodig, maar ik vind eigenlijk mezelf. En als je dan bij je ouders merkt dat zij rouwen, dat is heel pijnlijk. Dus ik zou graag ouders van transkinderen willen vertellen van je proces is absoluut valide. En het is absoluut oké dat je die gevoelens hebt. Maar ga er alsjeblieft met lotgenoten, dus ouders van andere ouders van transkinderen. Er zijn ook praatgroepen voor. Ga daarmee in gesprek. In plaats van dat je die rouw heel erg naar je kind uit. Je hoeft het natuurlijk niet volledig te verbergen dat je doet alsof alles 100 is. Want dat voel je natuurlijk als kind ook aan. Maar misschien gewoon, hey, ik moet nog wennen. En dat proces, dat ga ik aan. Ik ga met andere ouders hierover praten. En dat je naar je kind mag je best die twijfel uitspreken. Maar dat je vragen en dat verwerkingsproces met anderen doet dan met je kind zelf.
2: Ja. En als we het even in algemene zin hebben over queerrechten. Staan natuurlijk ook best wel onder druk. Gisteren was er nog een discussie volgens mij in de Tweede Kamer of er überhaupt wel een regenboogvlag gehezen zou moeten worden in Den Haag. Maakt dat zo'n dag als dit, nou ja, Paarse Vrijdag en Coming Out Day die nu een beetje op dezelfde dag vallen, maakt dat niet extra belangrijk?
1: Ja, het is. Ik kan me heel erg herinneren van de middelbare school dat zo'n dag als Paarse Vrijdag, waarin je opeens een heleboel leraren paars ziet dragen en ook een boel leerlingen, maar vooral ook bij de leraren is dat heel belangrijk. Dat je echt ziet van, deze mensen staan achter mij. Want in de loopgangen hoor je gewoon homo en al zijn het onschuldige grapjes. En voor een heleboel mensen, als ik voor een klas sta en ik geef voorlichting, dat doe ik af en toe met COC. En ik vraag dit aan leerlingen van, als jullie met homo schelden, denken jullie dat je dan echt homo bedoelt? Bedoel je dan echt zeg maar homoseksueel? Of bedoel je eigenlijk een algemeen scheldwoord? En dat betekent vaak niet eens homo voor mensen. Het is gewoon een synoniem voor een naar woord. Maar toch als queer persoon is dat wel één. En dus zo'n dag is inderdaad super belangrijk. En dat gemeentes ook gemeentes ervoor kiezen om zo'n vlag op te hangen. Al is het maar voor één dag, is wel even van, hey, in ieder geval het bestuur hier staat hierachter.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Langeveldshof en de buurtsoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtsoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 12:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is. Ze houden zich momenteel heel intensief bezig met de inzameling van accu's. Accu's die nog gerepareerd kunnen worden opgestuurd. Versleten exemplaren gaan via de stichting open naar gespecialiseerde recyclingbedrijven, zodat waardevolle materialen hergebruikt kunnen worden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je een kwartier langer onderweg. 2 rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Verderop onthoudt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten tijdsverlies. De N11 Leiden richting Bodegraven, vanaf Bodegraven Centrum 10 minuten op onthoud. En tot slot de N210 richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 2 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdagochtend is het bewolkt met hier en daar kans op een enkele bui. Koud is het niet, want de temperaturen liggen al vroeg ruim in de dubbele cijfers.

0: Het was vrijdag Rosse Zaterdag en tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd een regenboogvlag gehezen, dat hoorde u eerder in onze uitzending. Maar er was op het Teylinger College Leeuwarden in Noordwijkerhout ook aandacht op Rosse Vrijdag. Er konden spelletjes gespeeld worden, er was van alles aan de hand. Wij gingen er langs.
1: Wie wou je suiker spelen?
2: Vandaag op mijn school is er Paarse Vrijdag, waarbij we eigenlijk laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn zonder dat er gechurched moet worden.
3: En hoe doen jullie dat? Want ik zie hier allemaal versieringen. Wat organiseren jullie allemaal?
2: Nou, ten eerste gaan we altijd de school

0: versieren in allemaal vlaggen en allemaal leuke dingen. En dan qua activiteiten wat je hier altijd kan doen. Ieder jaar hebben we hier de suikerspinmachine staan. Dus daar. En om het jaar verschilt het een beetje. Toen ik in de eerste zat en dit jaar hebben we Mario Kart. Maar toen ik in de tweede zat hadden we gewoon een soort gesprekshoekje. En normaal stonden hier ook kramen. Waar je dan bijvoorbeeld had je iets dat je op kon tekenen. En allemaal folders. Maar daar hadden we dit jaar helaas niet genoeg mensen voor.
1: We vinden het heel belangrijk. En ja, een paar vrijdag is op een dag waar we dan echt met elkaar laten zien dat we hier op school daarvoor staan. Ja.
2: Nou, nu hebben we, volgens mij was dat vorige week, ook een rapport gezien waaruit blijkt dat de homo-acceptatie bijvoorbeeld onder jongeren flink daalt. Wat merken jullie daarvan hier op school?
1: Nou, dat hebben wij ook gehoord en gelezen natuurlijk. En dat vinden we heel naar om te horen. Hier op school doen we het eigenlijk heel erg goed op diversiteit. En tegelijkertijd merken wij ook wel dat er wel eens iets gezegd wordt... of waarvan je denkt, hé, maar dat verbaast ons. En daar proberen we in ieder geval heel goed op te reageren.
2: Wat voor gevoel geeft dat jou dan als er zo'n dag georganiseerd wordt?
3: Nou, ik ben altijd heel enthousiast en ik heb er dan echt heel veel zin in.
4: Ik ben nu de enige in mijn klas die gewoon zo denkt en zo is. Dus volgens mij ben ik nu de hoogste van allemaal. Ik zit nu in de vierde en de rest is allemaal lager. En in mijn klas zie je gewoon echt dat ze het niet accepteren. Ja. Ze schelden, tussen haakjes, schelden ze me ermee uit en pesten ze me ermee en dingen. En je ziet ook echt wel gewoon dat omlaag is gegaan. Want ik heb gewoon niemand meer in mijn klas die zo denkt of zo doet zoals ik.
2: Nou, in sommige scholen zeggen natuurlijk ook, we krijgen zoveel opmerkingen. Dat Paarse Vrijdag vieren we liever niet. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Wij willen het zeker wel blijven vieren en aandacht blijven geven. Maar zoals ik net al zei, we doen het op een luchtige manier. Dus dat het voor iedereen leuk is en dat we er gewoon met z'n allen een goede dag van kunnen maken. En dat gevoel willen we daarbij bij behouden.
2: Vind je dat de school genoeg doet aan queeracceptatie?
4: Ja, zeker. Het is gewoon met Paars Vrijdag natuurlijk. We komen een paar keer per maand, soms twee keer, soms één keer, soms ook gewoon helemaal niet. Dat ligt er echt aan hoe de mevrouw erover denkt. Maar dan komen we gewoon lekker bij elkaar en dan kunnen we erover kletsen. En dan hebben we het over merendeel de dingen van bijvoorbeeld organiseren van Paars Vrijdag. En dingen in ieder geval organiseren, zo van posters ophangen, zodat mensen nog weer bij de groep kunnen komen. Down.

0: Dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, oftewel de KNRM, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt hem later met het feestje en de naamsbekendmaking. Hij heet Lotje. Die was wel in Noordwijk. De KNRM maakte zelf een soort van promo voor.
1: Al ruim 200 jaar staat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij klaar om hulp te verlenen op en rond het water. Met meer dan 1600 vrijwilligers redden we mens en dier op zee, op de ruime binnenwateren en op het strand. 24 uur per dag, 7 dagen per week rukken onze vrijwilligers uit wanneer iedere seconde telt. Onze reddingstations langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden hebben naast reddingboten een kusthulpverleningsvoertuig. Dit kusthulpverleningsvoertuig speelt een belangrijke rol binnen het reddingswerk van de KNRM.
2: We vervangen de kusthulpverleningsvoertuigen omdat de kusthulpverleningsvoertuigen 25 jaar oud zijn. Zelfs eentje is 40 jaar oud. De onderdelen zijn relatief slecht te verkrijgen. En ook, we moeten rekening houden dat wij in Natura 2000 gebieden rijden. Dus milieu staat bij ons ook hoog binnen het KNRM, hoog in het vaandel. Onze nieuwe kusthulpverleningsvoertuigen draaien op HVO, wat minder milieubelastend is en ook beter voor de omgeving.
1: Dankzij de brede banden en de vierwielaandrijving kan het voertuig op los zand rijden, door duinen en over terrein waar gewone voertuigen niet kunnen komen. Het kusthulpverleningsvoertuig wordt onder meer ingezet voor het vervoer van slachtoffers en ambulanceverpleegkundigen vanaf stranden en duingebieden naar een locatie waar een ambulance de patiënt kan overnemen.
2: In de bak van het kusthulpverleningsvoertuig is heel veel veranderd. De oude KV was eigenlijk een dekzeiltje met wat zitplaatsen. De nieuwe kusthulpverleningsbak is eigenlijk ingericht als een semi-ambulance uitvoering, waar dus een patiënt comfortabeler ligt. De apparatuur is beter ingericht en ook het comfort voor de patiënten is sterk verbeterd.
1: Daarnaast ondersteunt het voertuig zoek- en reddingsacties. Tijdens een search-and-rescue-operatie vormt de bemanning de oog op het strand en ondersteunt zijn reddingboten vanaf de wal. Daarvoor is dit nieuwe kusthulpverleningsvoertuig uitgerust met een speciale 360 graden camera en een warmtecamera die de kans op het snel vinden van slachtoffers vergroot.
0: En dit was Nieuws Boulevard voor vandaag. Bedankt voor de aandacht. Nieuws teruglezen kunt u op rtvkatwijk.nl en bolle-omroep.nl. Voor nu wens ik u nog een prettige dag.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
9: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
8: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
10: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
8: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bo.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 125 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Oprechtseplein 20 minuten vertraging. Op de N11 Leiden richting Bodegraven vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam vanaf Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
15: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
16: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
17: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
23: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
24: De omroep van de Bollestreek.
25: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Burgemeester en wethouders van Noordwijk willen een 500.000 vrijmaken voor een taskforce dat ervoor gaat zorgen dat er geen asielzoekers naar Noordwijk komen. Het is een van de onderdelen van de nieuwe begroting die vrijdag is gepresenteerd. En het was vrijdag, Rosses Vrijdag, en tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd daarom de regenboogvlag gehesen, zo ook in Katwijk. We waren erbij. En Roze Vrijdag kreeg extra aandacht op het Teilingen College Leerworst in Noordwijkerhout. U hoort hoe ze daar aandacht aan hebben besteed. En dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt er eentje later, maar het feestje was wel in Noordwijk. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schravendamseweg, de N443 in Noordwijkerhout. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar scooter ten val gekomen. Na het ongeluk werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Is het slachtoffer ter plaatse voor het eerst behandeld. En daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Huiseigenaren uit Noordwijk, Sarsheim, Lisse en Hillegom hebben zich aangemeld voor de Nationale Duurzame Huizenroute op 31 oktober en 7 november. Bezoekers krijgen gratis de kans om duurzame woningen van binnen te bekijken en vragen te stellen over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen ze ontdekken hoe bewoners hun huis comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Er doen verschillende soorten woningen mee, van appartementen tot vrijstaande huizen. Vooraf aanmelden via de website van de Duurzame Huizenroute is verplicht. En het is dus op 31 oktober en 7 november. Victor Salman en Jeroen van der Zalm zijn benoemd tot ereleden van het Atlantic Wall Museum in Noordwijk. De twee hebben deze onderscheiding gekregen vanwege hun jarenlange inzet voor het museum dat zijn 25-jarig bestaan viert. Salman is sinds de oprichting in 2001 voorzitter geweest en van der Zalm heeft een belangrijke rol gespeeld bij restauraties en uitbreidingen. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een complex met 12 bunkers en 500 meter aan gangen. Jaarlijks komen er ongeveer 13.000 bezoekers. Drinkwaterbedrijf Dunea verwacht voldoende capaciteit te hebben om het bedrijf Eli Lilly van drinkwater te voorzien wanneer het zich in Katwijk vestigt. Dat meldt het bedrijf op haar website. De gemeenteraad heeft positief geadviseerd over de komst van het bedrijf. Vanwege het dreigende drinkwatertekort waren er wel vragen. Volgens Dunea is bij de beoordeling rekening gehouden met de toekomstige drinkwatervoorraad en geplande woningbouw, waaronder Valkenhorst. De levering aan Eli Lilly is mogelijk, mits het bedrijf zuinig met water omgaat. Nieuwe grote verbruikers worden streng beoordeeld op hun verwachte waterverbruik en besparingsmogelijkheden. Momenteel heeft Dunea ongeveer 10 industriële klanten die samen zo'n 6% van het beschikbare drinkwater gebruiken. Bij vrijwel allemaal is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om water te besparen.

0: financiële plannen van de gemeente Noordwijk tot 2030 zijn voor het eerst sinds de verkiezingen bekendgemaakt. Er wordt geld vrijgemaakt voor betere fietsroutes, woningbouw, meer bomen en een vijfde wethouder. Daarnaast gaat er een €500.000 naar een asieltaskforce. Dat is een groep medewerkers van de gemeente die gaat onderzoeken hoe Noordwijk geen asielzoekerscentrum kan krijgen. Het grootste gedeelte van het geld voor de gemeente komt nog steeds van de landelijke overheid, maar ook van gemeentelijke belastingen. De belastingen gaan de komende jaren omhoog voor inwoners van de gemeente, net als voor ondernemers. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met wethouder van Financiën Pim van Striem en met de wethouder van Asiel, Ivar Kruse.
1: Ja, zowel financieel als inhoudelijk denk ik dat we de zaak goed op orde hebben. Ik denk dat de bewoners, de inwoners, de ondernemers ook echt gaan meemaken dat we de regie terugpakken. Dus dat de gemeente bereikbaarder is, dichterbij opereert, dat ze sneller duidelijkheid krijgen. Dus ik denk echt dat we de komende 3-4 jaar de goede investeringen gaan doen, letterlijk en figuurlijk, in onze wonen, in onze dorpen en onze kernen.
2: De belasting voor inwoners gaat wel omhoog. Waarom?
1: Dan moet je even zeggen waar je op doelt.
2: Ja, de afvalstoffenheffing, de lasten voor de inwoner.
1: Dat klopt, maar die zijn kostendekkend. Dus als vervolgens de kosten om bijvoorbeeld de afvalstoffen op te halen, de afval op te halen, als die wat stijgen, dan betekent dat ook dat we dat door moeten belasten. Dat is niet zo'n keuze, dat is de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt aan de bewoners en de ondernemers. Maar over, grosso modo, moeilijk woord, maar bedoel over de hele linie gezien, zorgen we er inderdaad voor dat we die keuzes maken, zodat we niet de lasten voor de ondernemers en voor de bewoners hoeven te laten stijgen. Behalve dus de inflatie en her en der een kleine correctie die we eigenlijk elk jaar doen. Omdat het Rijk ons bepaalde gelden geeft. Die zijn gekoppeld aan bepaalde activiteiten die we hier doen. En als het uit de pas gaat lopen, dat zie je bijvoorbeeld bij de OZB van niet-woningen, dan moeten we dat elk jaar even corrigeren.
2: Dus makkelijk samengevat, die OZB voor niet-woningen, dat zijn bijvoorbeeld kantoorpanden, winkels, dat is puur rechttrekken eigenlijk van de balans.
1: Klopt, dat vat je goed samen. Ja.
2: Okay. En rechttrekken van de balans, omdat jullie dus minder krijgen van de overheid en daarom dat door moeten rekenen aan de ondernemers.
1: Ja, zo is het. En dat hebben we in 25 ook gedaan, doen wij elk jaar, want anders gaan we eigenlijk daarvoor betalen als gemeente en als gemeenschap en dat wil je ook niet.
2: Dus aan ondernemers die opeens een verhoogde OZB zien, wat zegt u daartegen?
1: Ja, het is nooit leuk om belasting te betalen. Volgens mij is dat een van de grootste chagrijnen die we in Nederland hebben. Dat heb ik zelf ook altijd. Maar je krijgt er heel veel terug qua voorzieningen. En dit is gewoon iets wat elk jaar gedaan wordt, omdat het Rijk nu eenmaal beslist dat er een toelage zit. Dus we krijgen een bedrag vanuit de overheid, krijgen we aan ons overgeboekt als gemeente, waar we hele mooie dingen voor doen. Maar we worden gekocht op het moment dat de OZB-waarde stijgt. Dan zeggen ze, ja, maar daar kun je belasting op heffen. Dat moet je dan ook doen. Daar gaan ze dan ook van uit dat we dat doen. En als je dat niet doet, dan krijg je dat geld dus niet van het Rijk, want die zeggen, ja, maar dat had je eigenlijk moeten doen. Dus op die manier is het cirkeltje rond en hebben wij dus ook geen andere keuze. Dat doen we elk jaar om dat dan iets te verhogen. En over het algemeen, ja, volgens mij Noordwijk staat er financieel goed voor. We hebben belastingen, toeristen en parkeren en dergelijke zijn in deze gemeente echt zeer gunstig als je kijkt naar andere tarieven en omliggende gemeenten en überhaupt in Nederland. En dan komt wat we de afgelopen jaar gewoon goed, prudent en verantwoordelijk hebben begroot. Financieel deugdelijk beleid hebben gevoerd. En dat is dus ook de reden waarom we nu een aantal hele goede investeringen kunnen doen. En over het algemeen de lasten in Noordwijk nog steeds zeer draaglijk zijn.
2: Tijdens de verkiezingen werd er wel eens gesproken over een OZB-korting voor inwoners van 10%. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, en die belofte staat ook in het coalitieakkoord. Een inspanningsverplichting dat we elke keer kijken of het mogelijk is om die OZB-korting voor, dus gewoon de bewoners, de inwoners, om die door te voeren. En elk jaar kijken we of dat kan. Dus aan het einde van dit jaar, of beter gezegd in mei, want dan gaan we kijken naar de begrotingen voor de komende jaren, gaan we weer kijken of het kan. En als het kan, dan gaan we dat ook zeker doen. Dat hebben we ook beloofd in het coalitieakkoord.
2: Dus dat is alleen als er geld over is.
1: Klopt. En ik denk dat het ook goed is. Hè? Want als je het anders zou doen, dan krijg je aan de ene kant dus een OZB-korting en aan de andere kant moeten we de belastingen gaan ophogen. En dat is vestzak, broekzak. En daar heeft niemand dat aan.
2: Tot slot, jullie hebben best wel een aardige schatkist, om het zo te zeggen, qua reserves. Daar wordt wel een beetje in gesneden de komende jaren, als ik het goed heb. Is dat een probleem?
1: Nou, het is niet onze schatkist van de gemeente, het is een schatkist van ons allemaal, de hele gemeenschap. En dat betekent inderdaad dat we er gewoon goed financieel voor staan. Dat betekent ook dat we dus reserves hebben om te kunnen investeren in alle dingen waar we gaan investeren de komende tijd. Is het een probleem? Nee, want we hebben nog steeds gewoon genoeg in, zoals jij het zo mooi noemt, de schatkist, om ook de komende jaren de juiste investeringen te doen. En we gaan ook die 25 miljoen die we eruit halen, investeren we ook in wegen, in wijkverbeteringen, noem het allemaal op. Dus het is niet weggegooid geld. Het zijn investeringen die onze dorpen en kernen nog mooier maken en ten dienste staan van de inwoners en de ondernemers.
2: Concreet, wat zijn de investeringen waar jullie het meest naar uitkijken als college?
1: De wijkverbeteringen zijn belangrijk. Investeringen in de bereikbaarheid voor zowel auto als fiets als het OV. Investeringen in de wijken, dus dat we ook echt gaan bouwen, zie je op veel plekken terug. We gaan de dorpen verfraaien. Een aantrekkelijk winkelaanbod houden we. Dus denk over de hele linie gaan mensen de komende 3-4 jaar echt zien dat niet alleen de regie terugkomt, maar dat de dorpen ook gewoon steeds mooier worden.
2: Wethouder Ivar Gruze, €250.000 dit in 2027 en 2028 voor een taskforce asiel. Waarom is dat nodig?
3: Zeker weten. Nou, ons coalitieakkoord is vrij uitgesproken. En de taskforce kan je een beetje zien als een projectgroep. En met die projectgroep gaan we kijken hoe we uitwerking kunnen geven aan het coalitieakkoord. En het doel van het coalitieakkoord is natuurlijk om een asielzoekerscentrum te voorkomen in de gemeente Noordwijk. Die expertise gaan we nu vormgeven in die taskforce. Dus we gaan lekker de komende periode stappen maken erin.
2: Dus het is een groep die eigenlijk zijn best doet om een AZC tegen te houden, moet ik het zo zien?
3: We gaan alle mogelijkheden gaan we onderzoeken. Hè? Zoals we in het coalitieakkoord ook hebben aangegeven. Natuurlijk met al het respect voor de wettelijke kaders natuurlijk. Maar dat is wel het doel.
2: Als jullie alsnog die verplichting krijgen vanuit de minister, is het dan weggegooid geld?
3: We hebben net een presentatie gehad van over de begroting. Daar heb ik natuurlijk ook het een en ander aangegeven. Maar ik denk niet per se dat je dat moet gezien als weggegooid geld. En ik denk dat dat ook nog een beetje vooruitlopen op is. Dus dat wil ik eigenlijk nu nog niet doen. Ik wil nu gewoon vooral bezig zijn met de taken die we gaan uitvoeren.
2: En je zou kunnen zeggen een taskforce asiel. Waarom dan niet een taskforce voor andere onderwerpen die spelen in de gemeente?
3: Ja, goede vraag. Zoals ik net ook al zei tijdens de presentatie, zien we inderdaad dat elke gemeente, elk college heeft daarin zijn eigen afwegingen, zijn eigen perspectief. Nou, wij hebben het mandaat gekregen van onze inwoners met ook daaruit voortvloeiend ons akkoord. Dus ik zie dit ook als een mandaat om deze dingen te gaan regelen. Dus voor onze inwoners is dit onderwerp belangrijk. En vandaar dat dit taskforce is ingericht.
0: En dit zijn de plannen van burgemeester en wethouders in Noordwijk. Deze begroting die moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Noordwijk.

0: De regenboogvlag is vrijdagochtend gehezen voor het gemeentehuis van Katwijk. Dat was vanwege de jaarlijkse viering van Coming Out Day in Paarse Vrijdag. Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Katwijk laten blijken dat de LHBTQ+ inwoners erbij horen en worden geaccepteerd. Het hijsen van de vlag werd ingeleid door spreker Rowan van den Berg. Hij is transman en geeft vaker voorlichting over bijvoorbeeld feminisme en onderwerpen die spelen binnen de queer community. U hoort Rowan.
1: Ik heb verteld over mijn gezinssituatie en mijn familie. En dus vooral ook welke mensen in mijn familie steunden en hoe. En welke mensen bij wie dat super laat kwam of niet kwam. En wat voor impact dat heeft gemaakt. En ik heb verteld over mijn transitie en hoe genderzorg mij een standaard van leven gaf die geluk mogelijk maakt en die het voor mij mogelijk maakt om mijn leven vrij en als mezelf te leven, zeg maar. Ja, dus dat. Ik heb ook een gedicht gedeeld wat ik ooit aan mijn oma heb geschreven. Omdat ik zo hoopte dat zij kon zien dat ik die transitie nodig had voor geluk. En dat zij dus echt zag, mij zag en voor wie ik ben en voor wat ik nodig heb. En gelukkig is dat uiteindelijk ook het geval geweest. Maar dat heeft al jaren gekost.
2: Denk jij dat familie, zeker nou, misschien directe familie, had je het zelf ook over je moeder die een ketting draagt met jouw oude naam en jouw nieuwe naam. Denk je dat familie soms vergeten kan worden in een proces, bijvoorbeeld zoals een transitie, dat het veel gaat over degene die in transitie gaat, maar dat er ook nog een heel proces van de directe familie achter schuilt?
1: Er is uiteraard een proces van de familie erachter, want voor iedereen is het een proces. En als ouder moet je natuurlijk ook loslaten dat je, nou in mijn geval, dat je een moeder-dochterrelatie, een beeld wat je daar misschien over hebt, dat moet je dan loslaten. En ook misschien het idee van, ik ga ooit mijn dochter naar het altaar lopen of whatever. Al dat soort dingen, die laat je los. Dus er start bij sommige ouders zeker een soort van levend rouwproces. Echter is het heel belangrijk om die rouw, dat is natuurlijk een hele pijnlijke emotie voor de jongeren zelf, voor dat kind, als dat kind zegt, hey, ik heb eindelijk mezelf gevonden. Ik ben mezelf, ik snap nu wie ik ben en ik heb daar wat hulp bij nodig, maar ik vind eigenlijk mezelf. En als je dan bij je ouders merkt dat zij rouwen, dat is heel pijnlijk. Dus ik zou graag ouders van transkinderen willen vertellen van je proces is absoluut valide. En het is absoluut oké dat je die gevoelens hebt. Maar ga er alsjeblieft met lotgenoten, dus ouders van andere ouders van transkinderen. Er zijn ook praatgroepen voor. Ga daarmee in gesprek. In plaats van dat je die rouw heel erg naar je kind uit. Je hoeft het natuurlijk niet volledig te verbergen dat je doet alsof alles 100 is. Want dat voel je natuurlijk als kind ook aan. Maar misschien gewoon, hey, ik moet nog wennen. En dat proces, dat ga ik aan. Ik ga met andere ouders hierover praten. En dat je naar je kind mag je best die twijfel uitspreken. Maar dat je je vragen en dat verwerkingsproces met anderen doet dan met je kind zelf.
2: Ja. En als we het even in algemene zin hebben over queerrechten. Staan natuurlijk ook best wel onder druk. Gisteren was er nog een discussie volgens mij in de Tweede Kamer of er überhaupt wel een regenboogvlag gehezen zou moeten worden in Den Haag. Maakt dat zo'n dag als dit, nou ja, Paarse Vrijdag en Coming Out Day die nu een beetje op dezelfde dag vallen, maakt dat niet extra belangrijk?
1: Ja, het is. Ik kan me heel erg herinneren van de middelbare school dat zo'n dag als Paarse Vrijdag, waarin je opeens een heleboel leraren paars ziet dragen en ook een boel leerlingen, maar vooral ook bij de leraren is dat heel belangrijk. Dat je echt ziet van, deze mensen staan achter mij. Want in de loopgangen hoor je gewoon homo en al zijn het onschuldige grapjes. En voor een heleboel mensen, als ik voor een klas sta en ik geef voorlichting, dat doe ik af en toe met COC. En ik vraag dit aan leerlingen van, als jullie met homo schelden, denken jullie dat je dan echt homo bedoelt? Bedoel je dan echt zeg maar homoseksueel? Of bedoel je eigenlijk een algemeen scheldwoord? En dat betekent vaak niet eens homo voor mensen. Het is gewoon een synoniem voor een naar woord. Maar toch als queer persoon is dat wel één. En dus zo'n dag is inderdaad super belangrijk. En dat gemeentes gemeentes ervoor kiezen om zo'n vlag op te hangen, al is het maar voor één dag, is wel even van, hey, in ieder geval het bestuur hier staat hierachter.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Langeveldshof en de buurtsoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtsoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 2:30 tot 4:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is. Ze houden zich momenteel heel intensief bezig met de inzameling van accu's. Accu's die nog gerepareerd kunnen worden, worden opgestuurd. Versleten exemplaren gaan via de stichting open naar gespecialiseerde recyclingbedrijven, zodat waardevolle materialen hergebruikt kunnen worden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 170 kilometer file in de regio. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft staat 7 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden over de A13 en de A20. Op de A4 richting Den Haag doe je er tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 25 minuten langer over. Dan naar de A16 richting Rotterdam, want tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen 25 minuten extra reistijd. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdagochtend is het bewolkt met hier en daar kans op een enkele bui. Koud is het niet, want de temperaturen liggen al vroeg ruim in de dubbele cijfers. De wind komt uit zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend in kracht toe. Dinsdagmiddag is het nog altijd bewolkt en trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Met een stevige zuidwestenwind van 4 tot 6 Beaufort wordt opvallend warme lucht aangevoerd. Dat levert hoge temperaturen op. Aan het einde van de middag trekken vanuit het westen opklaringen het land binnen. Dinsdagavond trekken brede opklaringen verder oostwaarts, terwijl de laatste buien via het oosten het land verlaten. De wind draait naar het westen en neemt snel in kracht af. Het wordt een opvallend zachte najaarsavond met temperaturen die rond 9 uur op veel plaatsen nog boven de 15 graden liggen. Dinsdagnacht is het droog en vrij helder. De wind gaat liggen, waardoor het uiteindelijk flink kan afkoelen. In het binnenland dalen de minima naar 5 tot 9 graden, terwijl het vlak aan zee met ongeveer 14 graden aanzienlijk zachter blijft. Tot zover het weerbericht.

0: Het was vrijdag Rosse Zaterdag en tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd een regenboogvlag gehezen, dat hoorde u eerder in onze uitzending. Maar er was op het Teylinger College Leeuwarden in Noordwijkerhout ook aandacht op Rosse Vrijdag. Er konden spelletjes gespeeld worden, er was van alles aan de hand. Wij gingen er langs.
1: Wie wil je suiker spelen?
2: Vandaag op mijn school is er Paarse Vrijdag, waarbij we eigenlijk laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn zonder dat er gechurched moet worden.
3: En hoe doen jullie dat? Want ik zie hier allemaal versieringen. Wat organiseren jullie allemaal?
2: Nou, ten eerste gaan we altijd de school versieren in allemaal vlaggen en allemaal leuke dingen. En dan qua activiteit dat je hier altijd kan doen. Ieder jaar hebben we hier de suikerspinmachine staan. Die zijn daar. En om het jaar verschilt het een beetje. Toen ik in de eerste zat en dit jaar hebben we Mario Kart. Maar toen ik in de tweede zat hadden we gewoon een soort gesprekshoekje. En normaal stonden hier ook kramen, waar je dan bijvoorbeeld had je iets dat je op kon tekenen en allemaal folders. Maar daar hadden we dit jaar helaas niet genoeg mensen voor.
4: We vinden het heel belangrijk. En Paarse Vrijdag is op een dag waar we dan echt met elkaar laten zien dat we hier op school daarvoor staan. Ja.
3: Nou, nu hebben we, volgens mij was dat vorige week, ook een rapport gezien waaruit blijkt dat de homo-acceptatie bijvoorbeeld onder jongeren flink daalt. Wat merken jullie daarvan hier op school?
4: Nou, dat hebben wij ook gehoord en gelezen natuurlijk. En dat vinden we heel naar om te horen. Hier op school doen we het eigenlijk heel erg goed op diversiteit. En tegelijkertijd merken wij ook wel dat er wel eens iets gezegd wordt. Of waarvan je denkt, maar dat verbaast ons. En daar proberen we in ieder geval heel goed op te reageren.
3: Wat voor gevoel geeft dat jou dan als er zo'n dag georganiseerd wordt?
5: Nou, ik ben altijd heel enthousiast. En ik heb er dan echt heel veel zin in.
6: Ik ben nu de enige in mijn klas die gewoon zo denkt en zo is. Dus volgens mij ben ik nu de hoogste van allemaal. Ik zit nu in de vierde en de rest is allemaal lager. En in mijn klas zie je gewoon echt dat ze het niet accepteren. Ja. Ze schelden, tussen haakjes, schelden ze me ermee uit en pesten ze me ermee en dingen. En je ziet ook echt wel gewoon dat het omlaag is gegaan. Want ik heb gewoon niemand meer in mijn klas die zo denkt of zo doet zoals ik.
3: Nou, in sommige scholen zeggen natuurlijk ook, we krijgen zoveel opmerkingen. Dat Paarse Vrijdag vieren we liever niet. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Wij willen het zeker wel blijven vieren en aandacht blijven geven. Maar zoals ik net al zei, we doen het op een luchtige manier. Dus dat het voor iedereen leuk is en dat we er gewoon met z'n allen een goede dag van kunnen maken. En dat gevoel willen we daarbij bij behouden.
3: Vind je dat de school genoeg doet aan queer acceptatie?
6: Ja, zeker. Het is gewoon met Paars Vrijdag natuurlijk. We komen een paar keer per maand, soms twee keer, soms één keer, soms ook gewoon helemaal niet. Dat ligt er echt aan hoe de mevrouw erover denkt. Maar dan komen we gewoon lekker bij elkaar en dan kunnen we erover kletsen. En dan hebben we het over merendeel de dingen van bijvoorbeeld organiseren van Paars Vrijdag. En dingen in ieder geval organiseren. Zo van posters ophangen zodat mensen nog weer bij de groep kunnen komen.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together,

0: Dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, oftewel de KNRM, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt hem later met het feestje en de naamsbekendmaking. Hij heet Lotje. Die was wel in Noordwijk. De KNRM maakte zelf een soort van promo voor.
1: Al ruim 200 jaar staat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij klaar om hulp te verlenen op en rond het water. Met meer dan 1600 vrijwilligers redden we mens en dier op zee, op de ruime binnenwateren en op het strand. 24 uur per dag, 7 dagen per week rukken onze vrijwilligers uit wanneer iedere seconde telt. Onze reddingsstations langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden hebben naast reddingboten een kusthulpverleningsvoertuig. Dit kusthulpverleningsvoertuig speelt een belangrijke rol binnen het reddingswerk van de KNRM.
2: Nou, we vervangen de kusthulpverleningsvoertuigen omdat de kusthulpverleningsvoertuigen 25 jaar oud zijn. Zelfs eentje is 40 jaar oud. De onderdelen zijn relatief slecht te verkrijgen. En ook, we moeten rekening houden dat wij in Natura 2000 gebieden rijden. Dus milieu staat bij ons ook hoog binnen het KNRM, hoog in het vaandel. Onze nieuwe kusthulpverleningsvoertuigen draaien op HVO, wat minder milieubelastend is. En ook beter voor de omgeving.
1: Dankzij de brede banden en de vierwielaandrijving kan het voertuig op los zand rijden. Door duinen en over terrein waar gewone voertuigen niet kunnen komen. Het kusthulpverleningsvoertuig wordt onder meer ingezet voor het vervoer van slachtoffers en ambulanceverpleegkundigen vanaf stranden en duingebieden naar een locatie waar een ambulance de patiënt kan overnemen.
2: In de bak van het kusthulpverleningsvoertuig is heel veel veranderd. De oude KHV was eigenlijk een dekzeiltje met wat zitplaatsen. De nieuwe kusthulpverleningsbak is eigenlijk ingericht als een semi-ambulance uitvoering, waar dus een patiënt comfortabeler ligt, de apparatuur is beter ingericht en ook het comfort voor de patiënten is sterk verbeterd.
1: Daarnaast ondersteunt het voertuig zoek- en reddingsacties. Tijdens een search-and-rescue-operatie vormt de bemanning de oog op het strand en ondersteunt zij reddingboten vanaf de wal. Daarvoor is dit nieuwe kusthulpverleningsvoertuig uitgerust met een speciale 360-graden camera en een warmtecamera die de kans op het snel vinden van slachtoffers vergroot.
3: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
4: Slaap je goed, dan leef je beter.
5: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
3: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
2: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
4: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
2: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
5: Annemieke Bosgaard van de ANWB. 170 kilometer file in de regio, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een kwartier langer over. Ook hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is ook hier weer vrij. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Debrechtseplein 12 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel staat 5 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
13: Lembuk. absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
15: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
14: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
15: Topvoorzetramen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
0: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
17: Muziek, meer informatie.

0: in de artiestenwereld staat ze bekend als de Divine Miss M. M is dan Midler natuurlijk. En de voornaam is dan Bette Midler. En Bette, dat, ja, haar ouders vonden Bette Davis een grandioze filmster. En ze dachten van, weet je wat? Dan onze dochter ook Bette noemen. En dat Bette Midler, comedienne, activiste, zangeres, actrice, wat wil je nog meer?
1: Ja, wat wil je nog meer in deze wereld?
0: Nou, wat dacht je van een tune?
1: Ja.
0: We zijn er weer, Willem.
1: We zitten er weer helemaal gereed voor. Ik denk, ja, ach, wat wil je nog meer? Wat boodschappen doen? Ik weet het niet. Ik zeg verder niks. Maar bij deze... Maar goed, Herman. Maar weet je wat wel zo mooi is?
0: Wat echt, is er zo mooi?
1: Ja, dat is echt mooi. Helemaal, dan doe je 's morgens die gordijnen of je lamellen open. En dan zie je van die schitterende herfstkleuren. Het enige is, ja, het druppelt dan een beetje regen. Maar let op mensen. Het weer komt nog en dat wordt echt wel wat beter. Maar die herfstkleuren, ja, ik vind het altijd schitterend en heel mooi om te zien.
0: Zolang het duurt.
1: Zo lang het duurt.
0: Ja,
1: zo lang het duurt. Maar genieten is op dit moment.
0: Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. Elke dinsdag, wat zeg ik? Elke werkdag van 9 tot 10. Ochtendshow met diverse presentatoren. Ja, dan kom ik straks wel terug. En ja, natuurlijk met heerlijke muziek. En ik mag het altijd doen vanuit mijn eigen archiefje. Nou, dan zit ik een week lang te spitten dat ik weer hele leuke nummertjes heb waarvan je misschien wel denkt van zo, dat is een tijd terug. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. En natuurlijk hebben wij de vaste rubrieken van Wie is er jarig? De weerberichten. Straks de tune van de dag van vandaag. Kortom, we zijn weer helemaal aanwezig. En ook met de nieuwste plaat van Gerard Joling. Ja, die heeft een nieuwe. En Gerard Joling, ja, die heeft het dan over dat hij alles gaat betalen. Want hij heeft een creditcard van staal.

0: afgelopen week nog op televisie met de toppers. Waar hij natuurlijk weer in de meest fantastische veren en weet ik wat en kleurtjes getooid was. En ja, dit doet hij dan gewoon binnen 2,5 minuut. Ik betaal, ik betaal, ik betaal.
1: Bo Agenda.
2: En Herman, je zei het al, bijna de hele week de Bo Ochtendshow. Maar er is maar één dinsdag. En die ene dinsdag bestaat onder andere uit de Reuringdag. En Reuringdag is natuurlijk in Noordwijk. Noordwijkhout en de Zilk. En dat is in Noordwijk. In het sportcomplex de Duinwetering. In Noordwijkhout, in het Heskerdonk. Aan, net wel, de achterkant van het gebouw, de Maasgaarde, op de Dr. Poelslaan. En Reuring, het duurt bij beide locaties wel tot 3:30. Met de bekende dingen. Spelletjes, sporten, misschien een gesprekje voeren. Een gewoon krantje lezen met een bakje koffie erbij of een kopje thee. En let op, om 1:30 de beroemde maaltijd. In Noordwijk is dat kapucijnerschotel. In Noordwijkhout sfeert men soep met stokbrood en iets van smeersels. Let op, één voorwaarde. Wel van tevoren aanmelden bij Elstroch onder het bekende nummer 06-50-61-0135. Reuring, Noordwijk, Noordwijkhout en de Zilke. En doe gezellig mee.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
3: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En die gaat door met een heerlijk Franstalig plaatje. Een paar weken geleden hadden we hem ook al in de ochtendshow. Julie en Claire, ja, die heeft natuurlijk gigantische hits gehad. Hè, met Hélène en wat dacht je van Senegrien. Die hebben we een paar weken geleden gedraaid. Maar ook This Melody, dat was dan Engelstalig. Ging ook erg goed. Maar deze, ja, hij komt een meisje tegen, dat heet Noé. En hij is helemaal stapel, stapel, stapel.

0: De verjaardagen, ja hoor, daar zijn ze weer. En laten we beginnen met de mensen die een beetje naam hebben gemaakt. Verjaardagen van 13 oktober. In 1934, nou, dan is ze oud hoor, ja, dan is ze echt oud. En het is een ze, dat merk je al. Werd geboren Nana Mouskouri, de Griekse zangeres. Die met die grote bril, weet je wel. En ja, internationale carrière hoor. Want ze heeft samen met Harry Belafonte begon ze met zingen. En ja, toen was haar carrière wel gezet. 6 jaartjes later schrijven we 1940. Chris Farlow ziet het levenslicht. En ja, die wist niet dat hij in 1966 een gigantische hit zou hebben met Out of Time. Kom ik uit bij een Simon Nicol van 1950. Maar ja, goed, daar kom ik niet verder mee, want daar heb ik geen gegevens van. Wel, 1960... op 13 oktober, Peter de Koning. Ja, nou zie ik je denken, Peter de Koning. Ja. Nou, dan moet je maar eens gaan denken aan die ogen van de tandartsassistent.
1: Net zeggen, de tandarts, hè. Komt om de hoek kijken.
0: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
1: Wat een leuk nummer op zich.
0: Was heel grappig.
1: Moet je naar de tandarts morgen moeten, hoor. Maar dat is een ander hoofdstuk.
0: Dat is wat anders. Moet jij naar de tandarts?
1: Nee, ik zou dus niet naar de tandarts moeten.
0: Komen we uit bij 1972 op 13 oktober. En dan zie ik dat jarig is Jaime de Bourbon de Parme. Nederlandse prins, maar ook diplomaat en zoon van prinses Irene. En als ik zeg Jaime, ja, dan komt natuurlijk die tweelingzuster van hem ook om de hoek kijken. Want ja, diezelfde dag werd zijn tweelingzusje geboren. Margarita de Bourbon de Parme, de Nederlandse prinses. Onderneemster en ook, ja, dochter van Irene dan dus. Kan niet anders als het een tweeling is. En 10 jaar later, Ian Thorpe, de Australische zwemmer. Behoorlijk wat strijd geleverd hoor, met Pieter van de Hogeband. Maar goed, hij wist toch al 5 keer Olympisch goud te bemachtigen en 11 wereldtitels. Kijk, dan heb je een palmares. En de laatste, Willem, die is dan voor jou natuurlijk.
1: Natuurlijk, en dat is een hele grote. Als we denken aan Paul Simon, dan denk je automatisch aan Art Garfunkel. Ooit begonnen als Tom en Jerry. Maar goed, dat was voor velen niet bekend. Maar goed, Art Garfunkel, de partner van Paul Simon. Hoewel ze een aantal malen, met een mooi woord, gebrouilleerd zijn. Bonje kregen, op Hollands gezegd. 85 jaar is die man geworden. En vandaag dus bij deze, dan kan je hem hier vandaan feliciteren. En hij heeft heel wat solo-LP's gemaakt. En één van zijn nummers, en dat is alweer uit 72, Mother and Child Reunion.

0: En dan, ja, dan ben je gewend natuurlijk dat de eigen lijstjes naar voren komen. Nou, ook vandaag natuurlijk. En ja, misschien kom je er wel een paar tegen waarvan je denkt van... oh ja joh. Joh, die ook al. Ja, misschien wel. Laat ik beginnen met gisteren. Toen was het 12 oktober. Janneke Meeuwoord. Ja, en ik ga niet zeggen, Janneke, hoe jong je geworden bent... maar ik hoop dat je een ontzettend leuke dag hebt gehad... en dat Theo je een beetje verwend hebt. Want dat mogen we toch wel verwachten, hè? Maar weet je wie er gisteren ook jarig was? En daar hebben we zaterdag een plaat voor gedraaid. En dat weet jij wel, Willem.
1: 64. En dat is niemand minder als natuurlijk Jan Kees Vaas.
0: En hoe oud werd hij?
1: 64.
0: En I'm 64.
1: Ja, hij is van de Beatles. We hebben hem al gememoreerd zaterdag en gisteren. Nou Jan, bij deze. Ik zeg maar even Jan. Jan Kees natuurlijk. Volledige naam.
0: Hij heeft toch gisteren dus een biertje opgedronken, heb ik gelezen in de app. Dinsdag de 13e vandaag. Loek van Aert wordt 64 en Max Leijders, de zoon van Wouter, wordt 24. Kom ik uit bij woensdag de 14e. Wat denk je? 45 jaar wordt hij, Willem. Pieter Rottevanger.
1: Ja, ja, ja. Ook dat is min of meer gezegd. Min of meer. Ja, die jongens vallen dan eens in, zoals het heet, in de verjaardagsboot.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Natasja Heemskerk, morgen ook jarig, 56. Komen wij op donderdag de 15e. Nou, die moet je dus ook wel kennen. Donderdag de 15e. De voorzitter van de voetbalvereniging Noordwijk, Gerben van Duin.
1: Ja.
0: Ja, ja. 68.
1: Ja, ja, die kennen we heel goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja, ja. Die kennen we goed.
0: En vrijdag is het feest in de gemeente Hillegom. Ja, de 16e is jarig. Roberto Terhark Ferreira, de burgemeester van Jezja, Hillegom. Roberto, ontzettend fijne verjaardag. Je wordt 46. Nou, daar kan je nog jaren mee, hoor. En Connie Zuidhoek, die gaat 53 aan tikken. Zaterdag een beetje drukke dag, want de 17e oktober... dan is het meestal de feestdag van, bij de familie van Afschouden... want dan wordt er een van de twee tweelingen wordt herdacht. Althans, 60 jaar worden de beide heren Richard en Ronald. Gefeliciteerd, mannen. En Jan Maurits, die wordt 63. Ik heb er nog één, nog één. Zondag de 18e oktober. Je hebt een tijd niks meer van hem gehoord, maar hij wordt 77. Tom Bleekendaal.
1: Ja, Tom, ja, ja, ja, ja. Ik heb nog regelmatig, zoals het heet, app-contact met de goede man. De man van de binnenknijpen. Hij heeft het ooit geïntroduceerd.
0: En een andere vaatje tappen.
1: Ja, ook nog, ook nog. Ja, nee, grandioos. Hij zit lekker in Spanje. Misschien betere weersomstandigheden.
0: Gaan we naar jouw lijstje, Willem?
1: Ja, nou, dat is duidelijk. Dat is bij deze al gemeld. Dus ik kan gewoon zeggen, ik kan het niet meer aanvullen. Want we hebben er een aantal gehad. Bekende van de Bo, zeker weten.
0: Nou, dan zijn we bij de muziek aanbeland. En ik heb dit keer gekozen voor de Beach Boys. Ken jij iets van die plaat, Willem?
1: Ja, ik ken de Beach Boys natuurlijk sowieso al heel goed. De jongens van Wilson, Brian Wilson, is de laatste die overleden is. De man achter de schermen. En als we denken aan de surfmuziek. Ach, ik heb zoveel LP's van deze jongens. En wij draaien dan The Little Girl, I Want Snow uit... Let wel natuurlijk 68.
0: En weet je nou, Willem, waarom ik die nou gekozen heb? Dat vond ik wel een heel leuk detail om erbij te vertellen. Er was ooit een Beatle, een meneer John Lennon. En die was helemaal bezopen van deze plaat. Hij zei,
1: hij was toch niet bezopen?
0: Nou ja, wat, met Harry Nilsson heeft hij heel wat biertjes weggekacheld. Okay, hoor. En, en niet alleen biertjes, hoor.
1: Nou, okay, prima, prima. Moet kunnen.
0: Dat was dus een New York-periode. Dat was een zwarte periode misschien wel. Maar goed, die John Lennon was er helemaal gek van. Hij kon er niet genoeg van krijgen. Want wat vond hij? Die Brian Wilson, ja, die gebruikte de stem van zijn band als muziekinstrumenten. Ja, dan ben je natuurlijk een artiest. Dan ben je natuurlijk een zanger.
1: Hele grote.
0: The Girl I Once Knew.

0: Agenda.
1: En voor die agenda gaan we naar Sassenheim. Want wie graag terugkijkt naar op de televisie van vroeger, die kan deze herfst genieten van televisie van toen. En dat is met de journalist, de televisiekenner en de verzamelaar Lex Sterrenveld. Vanochtend begint hij om 22:30 in de bibliotheek van Sassenheim. En tijdens deze nostalgische ochtend neemt hij zijn bezoekers mee langs de mooiste momenten uit 75 jaar Nederlandse televisie. Deelname aan deze bijeenkomst kost €2,50 voor bibliotheekleden. En ben je geen lid, ja, dan betaal je dubbele, dan kost hij 5 piek. En aanmelden kan via de website van bibliotheekbollestreek.nl.
2: We gaan naar NMRA. En dat is een
3: Nee.
2: Gaan we al naar het nieuws?
1: Kijk eens op je Rolex. Kijk eens even op je Rolex.
2: Ja, maar die is gestolen.
1: we gaan naar het nieuws. Art Sandbergen.
4: Dit is Bo.
5: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sassenheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 22:30 en 00:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 20:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
1: Dankjewel, Art Sandbergen, voor jouw bijdrage aan deze ochtendshow en alle nieuwtjes uit onze Bollestreek. Wil je nou meer nieuwtjes weten? Ik weet dat ze vanaf 20:30 al bezig zijn om de boel weer te verversen. Dus er staan ook weer allemaal nieuwsfeitjes voor jou te wachten op de website www.bollestreekomroep.nl. Bo.
2: Ja, ik zei het al, belofte maakt schuld. En dat betekent gewoon dat het weerbericht wat ik ga melden zeker niet het slechtste is wat je kan hebben in oktober. Het lijkt allemaal een beetje bewolkt te zijn op dit moment. Het lijkt niet, het is het gewoon. En hier en daar kan je een kans op een kleine bui krijgen. Koud is het zeker niet, want de temperaturen liggen al vroeg ruim in de dubbele cijfers. De wind komt uit wel zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend wel in kracht toe. In de middag trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Met een stevige zuidwestenwind van wel 4 tot 6 Beaufort worden opvallende warme lucht aangevoerd. Dat levert temperaturen op van 15, 16, 17 graden zelfs. Aan het einde van de middag trekken vanuit het westen opklaringen het land lekker binnen. Gedurende de nacht is het droog en zeker helder. De wind gaat liggen, waardoor het uiteindelijk flink kan afkoelen. Vlak aan zee blijft het met ongeveer 14 graden toch aanzienlijk zacht voor de tijd van het jaar. De woensdag, dat volgt gewoon een schitterende najaarsdag te worden. Met veel zon, zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen van 16, 17 en ik kan zelfs nog even doorgaan naar richting 19. Met andere woorden, er is een zwakke, matige wind. Nou, in oktober, dit weer, mooie temperaturen en een mooi uitzicht op de herfstkleuren.
1: Je begint op Sinterklaas te lijken, die cadeautjes uitdeelt.
2: Ja. Maak de mensen maar zenuwachtig voor Sinterklaas, nu al, in oktober.
1: Ja, nou, dat was het weerbericht. Gaan we nog kijken hoe het met de toestand op de weg is. Want ik weet niet of er nog file is. Het is tenslotte herfstvakantie, dus je zou haast denken van niet.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files beginnen af te nemen. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg een kwartier langzaam rijden. De A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. 9 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Vanaf Vlaardingen-West 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
1: En dat betekent dan dat we weer aan ons rustpuntje toe zijn na al het verbale geweld. Het rustpuntje elke keer zo rond 21:55. En dit keer de Canadese zangeres Anne Murray. En dat is niet zomaar een zangeres hoor, want oh, dat is een baanbreekster geweest voor andere grote artiesten. En waar moet je dan aan denken? Nou, denk eens aan Celine Dion. Denk eens aan Shania Twain. Die zijn allemaal uit haar koker bekend geworden. A Love Song uit 1973. There's a

0: Agenda.
1: We gaan naar Lisse. En automatisch komt dan het filmhuis Lisse om de hoek kijken. Het filmhuis Lisse presenteert vandaag om 8 uur in Theater Floralis de Duits-Zweedse speelfilm Quiet Life. Quiet Life is een verbijsterende en aangrijpend verhaal over een bestaande, onverklaarbare aandoening dat plaatsvindt in een klinische lichte setting in Zweden. Nathalie en Serge, voor geweld gevlucht zijn uit Rusland, wonen met hun dochters Alina en Katja in Zweden. Wanneer een aanvraag voor een definitieve verblijfstatus wordt afgewezen, raakt de jongste dochter in een onverklaarbare coma. En juist zij had de getuigenis kunnen brengen die de toekomst van de familie kan veiligstellen. Vanavond dus. Om 8 uur in Theater Floralis. De prijs van de toegangskaartjes kan je vinden op de website van het filmhuis. En dat is www.filmhuis-lisse.nl. Let wel, vooraf kaartjes kopen kan via de website van het filmhuis. En dat is min of meer verplicht.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag, met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk, weer luisteren naar het stofnest van de week.

0: En het stofnest nam je weer terug in de tijd 70 jaar geleden. Want we zaten in 1956. Toen deze Johnny Horton, een Amerikaanse country- en rockabilly-muzikant... geboren in Los Angeles, het liedje Cherokee Boogie zong. En dat werd een hele grote hit. Hij kreeg de bijnaam The Singing Fisherman. En waarom? Nou ja, omdat hij visuitrustingen testte... en tijdens de late jaren van 50 een eigen firma met visbenodigdheden opende. Hij kreeg ook nog eens een radioshow, een eigen radioshow in Pasadena. En daar leerde hij Hank Williams kennen. En daaruit kwam zijn carrière. Zijn eerste hit was Honky Tonk Man. Dat werd ook heel veel gedraaid. Maar niet van de Rolling Stones, want die hebben dat niet gecoverd. Nee, het is echt, dat was rockabilly. En hij overleed heel erg vroeg. Hij werd slechts 35 jaar. In 1960 deed hij de ogen dicht.
1: Inderdaad, Herman, hij is niet oud geworden. En iemand die wel oud is, dat is een man in de 80 jaar al. Die is Bo Stax. Die man heet Bo Stax. Ja, en als je aan iemand denkt, dan denk je... ja, dat is toch wel een singer-songwriter, gitarist. Hij heeft heel veel gemaakt. Vooral in Amerika bleef hij populair. Nederland vergat hem op een gegeven moment. We doen niks met deze man. Lido Shuffle uit 2004, Bo Stax.

0: 1886. We hebben er nog 79 te gaan voordat de oliebollen gesmuld kunnen worden. En het is vandaag de dag van de eigen zaak. Dus als je een eigen zaak hebt, mag je dat rustig vieren. Ga even naar de bakker. En ja, tenzij je een bakker bent, dan kan je natuurlijk blijven. En een lekker taartje eten. En het is vandaag ook de dag ter voorkoming van natuurrampen. Dat is iets wat de Verenigde Naties heeft ingesteld. En ik ben zo donders nieuwsgierig hoe je dat nou kan voorkomen. Natuurrampen. De dag van de kunstmest is het ook nog eens vandaag. Jongens, kan niet op. En het is ook nog eens Wereldtrombosedag. Nou, een beetje voorlichting over trombose kan geen kwaad. Want dat schijnt nogal een behoorlijk enge gebeuren. Daar wil je niet mee geconfronteerd worden. Maar we gaan kijken wat 13 oktober in het verleden betekend heeft. En dan kom ik in 1875 uit. Als in Deventer de sportclub Util Dulci wordt opgericht. Dan denk je, wat is dat nou weer voor nieuws? Wat kan ik daar nou mee? Nou, het is de oudste nog bekende veldsportvereniging in Nederland. En dan een sprong naar 13 oktober 1957. Als de Amerikaanse actrice Jane Mansfield op het kasteel van Sparta de aftrap verricht van de voetbalwedstrijd Sparta tegen DOS. Nou, dat was wat, hè? Jane Mansfield. Jongens, wat een bos hout. Ja, en de spelers van de Rotterdamse club die waren zo onder de indruk van dat hout. En de kus op de mond van de aanvoerder. Dat ze met 7-1 ten onder gingen. 13 oktober 1972 is er een vliegtuigramp in de Andes. Dan stort er een Uruguayans passagiersvliegtuig neer. Maar het bijzondere daarvan is dat er zijn 18 overlevenden... die op 20 december, dat is dus een pak een beetje 2 maanden later, worden gered. En die blijken zich dan weer te hebben, kunnen overleven... dankzij de stoffelijke resten overschotten van de passagiers die omgekomen waren. Dat was hun voedsel. Kom ik uit 10 jaar geleden. Ja, die wil ik toch nog wel even in herinnering brengen. 10 jaar geleden, de Nobelprijs voor de literatuur ging naar Bob Dylan. Het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvermogen in de grote Amerikaanse zangtraditie. Nou, daar kreeg hij dus... Ja, hij werd beloond voor zijn zingen. En dan Willem, is de muziek voor jou?
1: Ja, die muziek is voor mij. En dan ga ik naar een dame uit Amsterdam. Ik zeg een dame, want ze is 21 jaar. En ze is Roxy Dekker. Als naam heeft ze. Mooi, hè? En populair bij de jeugd. En wat TikTok, allemaal kan doen, daar is ze mede door, noem het maar, eigenlijk bekend geworden. Ja, bijna beroemd, zou je zeggen, in Nederland. Ze heeft in 2026, dat is dit jaar, een nieuw nummer. Bare Minimum.
0: Klinkt Engels.
1: Klinkt inderdaad Engels.
0: En ze zingt volgend jaar de hele arena vol, hè?
1: Ja, dat is knap, hoor.
0: Dan moet Ajax nog eens voor elkaar zien te krijgen. met zingen bedoel ik.
1: Moeten ze beter spelen.
0: Nee, zingen.

0: Agenda.
1: Liefhebbers van muziek en gezelligheid die kunnen vanavond hun hart ophalen in Voorhout. Als het Harmonieorkest Sint-Cecilia in Ad Hoc, dat complex, een feestelijk dubbelconcert geeft samen met de Bollebond. De Bolleband. En het belooft een avond te worden vol muziek, plezier en vooral heel veel gezelligheid. De avond wordt gepresenteerd door Kees-Jan Visser, die niet alleen als presentator, maar ook als zanger van beide orkesten te horen zal zijn. Het concert met Cecilia en de Bolleband start vanavond om 19:30. Je kan er om 7:00 al naar binnen. En het duurt een uur. De locatie is Ad Hoc aan de Jacoben van Beierweg 118B naast Sporthal De Tulp. En het leuke is dat de toegang gratis is.
2: We gaan naar een man met een aparte stem. Nieuw Sedaka, 86 jaar al. En uit 61, Run Simpson, Run.

0: Nou, je begrijpt het wel, Willem.
1: Wij begrijpen het. En de luisteraar waarschijnlijk ook. Wij gaan richting koffie. Ja.
0: We gaan naar de koffie.
1: Nee, goed.
0: Want die hebben we wel verdiend, toch?
1: We hebben het absoluut verdiend, ja.
0: Genoeg oude hoogt.
1: Ook hard werken, hard werken.
0: Markies of Kensington, dat was 1967. En Flash is de titel. En we liepen zomaar tegenaan in mijn archiefje. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Morgen is er een nieuwe ochtendshow met...
2: Jaak van den Berg.
0: En donderdag zal Jan Berg de honneurs waarnemen. En de week wordt afgesloten voor wat betreft de ochtendshow met Corné de Vries. Op vrijdag tussen 9 en 10. Ik ben er volgende week weer. Ben je er zaterdag nog, Willem? Of heb je ook herfstvakantie?
1: Nee. Zaterdag hebben we inderdaad herfstvakantie. Er wordt niet gespeeld. En volgende week moet ik even een weekje door laten gaan. Alleen naar jou.
0: Oh, oké. Maar volgende week zie ik toch wel weer op Hoemelveld.
1: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Okay. Nou, we wensen iedereen een hele fijne dag. Morgen een nieuwe ochtendshow. Blijf lekker luisteren naar Bo, want er wordt nog genoeg mooie muziek gedraaid. Wij zijn er klaar mee. Fijne dag!

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
8: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtsoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtsoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 2:30 tot 4:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Poucaert Slaapcomfort, Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekkerladen regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Dat kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 2:30 tot 4:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
13: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
14: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

wat een lekker nummer, hè? 2005. Rick van der Kroon. Tegenwoordig doet hij alleen nog Neil Diamond imitaties. Dit was zijn eerste tot nu toe enige single volgens mij. Waar ik ook ben, wat ik ook doe. Het draait alleen nog maar om jou. Ik wens je een goede middag en ik heet je hartelijk welkom bij 12 uurtje het lunchprogramma. Op de Omroep van de Bollestreek. Leuk dat je luistert. Tot 12 uur een mengelmoes en ratatouille.

Monietje met Angier van der Graaf. En beter af alleen. Ik heb eventjes wat afgestoft. Een blauw hoesje en een heel oud singeltje. Fairy Tale is een Aukje van Dana. Schrijven 1976. We waren jong en onschuldig. Toch?

zoals je met dit nummer kwam, deed ze mee aan het Songfestival. Het nummer All Times of Everything. Daarna was dat uit Ierland en het legendarische Fairy Tale. We gaan een beetje Latin draaien. Een beetje zingen. Dit is ook goed hoor, dit. Had zo'n beetje dezelfde tijd. Op de omroep van de Bollenstreek. We swingen de pan uit tussen 12 en 1 uur in de muzikale mengelmoes. Dit is Masada en Letting Dance.

12 uurtje. Op de omroep van de Bollestreek. Leuk, Nens hoorde je. En we gaan door met Jannes. Gezellig. Nou ja, jongens. Het moet ook gezellig zijn om de radio aan te hebben. Tuurlijk wel. Eentje met een hoge meezinggehalte. En Leonora. Met de man uit het kamp. Van het woonwagenkamp Emmen. WKH. Jannes.

Weet je wat het gek is? Bij FC Twente hebben ze een paar jaar steeds de afloop gedraaid. Zeker na een overwinning. Het hele stadion zingt dan mee. Zong toen mee. Toen wordt Jozef Oosting, de trainer, aan de kant gezet. Hè. Het was over ook met het nummer. Want Oosting, die trainer die nu bij Go Ahead zit... die was een volle neef. Is een volle neef van Jannes. Denk je dan ook weer. 12 uurtje de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Elke werkdag tussen 12 en 1 op de omroep van de Bollestreek.

0: Gaat over de laatste ronde in de kroeg, hè? Dat mag duidelijk zijn. De laatste ronde. Jeroen van Zijlst en het verhaal van de laatste ronde. We maken nu in 12 uurtje ruimte voor een ouwe van Adriano Celentano.
1: Willem van Zuilen.
2: Dit is Bo.
3: Code in 1992. You're the code.

0: is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Je hebt met hart gespeeld, het origineel is van Willem Bart. Dit is de nieuwe jas, destijds aangetrokken door Manuel. Omroep van de Bollestreek, 12 uurtje. We draaien van Abba tot Zappa, we springen van de hak op de tak, ook muzikaal. Begin jaren 80. LP België. Is er nog leven op Pluto? Die hebben we nu even een keer niet gepakt, van het goede doel. Westbrook en Temming, toen ze nog dikke vrienden waren, laat ik het zo maar zeggen. Het is mooi, luister maar naar In het Leven.

als we die landspeelplaat voor je hebben leggen, dan kan je bijna niet kiezen van wat moet ik nou draaien. Westbrook en Temming en de band Het Goede Doel met in de backing vocals onder andere Didi. Uit de lang vervlogen tijd en uit mijn hoofd zeg ik 1982, Het Goede Doel op de radio en in het leven. In het leven, ja. En was dit nou weer? Als dat Wesley Bronkhorst niet is. En een kritische noot over Nederland. Dit is Faya con Dios. Wij zijn

0: helemaal lekker. Altijd gezellig met Wesley Bronkhorst.
1: Is Nederland te koop?
0: En Vaya Condios. We gaan plaat draaien van een man die tegenwoordig op een andere manier steeds in het nieuws zit en in de bladen en zo. Ik draai gewoon zijn plaat en voor de rest zeg ik er niks over. Gaat om muziek tenslotte. Dean Saunders. Dit van vorig jaar en wat voor dit. Omroep Bo, dit is Jenna.

Dean Sanders met de hit van vorig jaar Gianna in 12 uurtje op Omroep O. Een muzikaal ratatouille, een muzikale mengelmoes. Paul McCartney en Wings.

blijft een heerlijk nummer, hè, dit. Paul McCartney en Wings. De band die oprichtte na zijn Beatles-periode. Programma gaat eruit in 12 uurtje. Programma dat er elke werkdag is. Op de omroep van de Bollenstreek, op Omroep Bo. Vanuit het kloppend hart Leeuwenhorst-Noordwijkerhout. Van McCartney en Wings naar Vitesse en Rosaline.

gedraaid. Want dan had het gaatje Vitesse en Rosalind. Dit zijn Suzanne en Freek. En Pijnstiller.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
5: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig is. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. Het gaat om 20 projecten in Noordwijk en 70 in Hillegom, Lisse en Teylingen. Gemeenten hebben hiervoor speciale lijsten opgesteld, omdat het stroomtekort de bouw van woningen en scholen bemoeilijkt. De aangemelde plannen hebben een geplande startdatum tussen 2026 en 2032 en variëren van losse woningen tot grote appartementencomplexen. Netbeheerder Liander moet nog beoordelen welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. Al 66 inwoners van Hillegom hebben dit jaar mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt contributie en lesgeld voor volwassenen die daar zelf onvoldoende geld voor hebben. Tijdens de Week van de Armoede, die plaatsvindt van 12 tot en met 16 oktober, wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ondersteuning. Inwoners van Hillegom kunnen zich nog aanmelden voor het fonds via een tussenpersoon. Vaak kunnen deelnemers binnen 3 weken met hun activiteit beginnen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
18: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
19: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
20: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
21: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie van de Meeting Awards onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met golf, een borrel of diner. Via de website van de Meeting Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. De Noordwijkse fractie van Forum voor Democratie heeft schriftelijke vragen gesteld over de gestegen kosten van het nieuwe gemeentehuis. De gemeenteraad van Noordwijk heeft vorig jaar ingestemd met een bedrag van 2,9 miljoen euro. Maar inmiddels zijn de kosten opgelopen tot ruim 7,7 miljoen. Volgens de partij was de oorspronkelijke begroting onvolledig en verouderd. FVD heeft het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Na 10 edities komt er een einde aan het Open Noordwijkse Kampioenschap Par 3. Het golftoernooi werd zaterdag voor de laatste keer gehouden op Golfcentrum Noordwijk. Het toernooi begon als een initiatief van 8 vrienden. Daarna groeide het uit tot een jaarlijks evenement met ongeveer 200 deelnemers. In 10 jaar tijd is er ruim 30.000 euro opgehaald voor lokale goede doelen, waaronder 4.000 euro voor de KNRM in Noordwijk aan Zee. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig is. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. Het gaat om 20 projecten in Noordwijk en 70 in Hillegom, Lisse en Teylingen. Gemeenten hebben hiervoor speciale lijsten opgesteld, omdat het stroomtekort de bouw van woningen en scholen bemoeilijkt. De aangemelde plannen hebben een geplande startdatum tussen 2026 en 2032 en variëren van losse woningen tot grote appartementencomplexen. Netbeheerder Liander moet nog beoordelen welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. Al 66 inwoners van Hillegom hebben dit jaar mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt contributie en lesgeld voor volwassenen die daar zelf onvoldoende geld voor hebben. Tijdens de Week van de Armoede, die plaatsvindt van 12 tot en met 16 oktober, wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ondersteuning. Inwoners van Hillegom kunnen zich nog aanmelden voor het fonds via een tussenpersoon. Vaak kunnen deelnemers binnen 3 weken met hun activiteit beginnen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
13: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
12: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
13: Topvoorzetramen.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
15: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie van de Meeting Awards onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met golf, een borrel of diner. Via de website van de Meeting Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. De Noordwijkse fractie van Forum voor Democratie heeft schriftelijke vragen gesteld over de gestegen kosten van het nieuwe gemeentehuis. De gemeenteraad van Noordwijk heeft vorig jaar ingestemd met een bedrag van 2,9 miljoen euro. Maar inmiddels zijn de kosten opgelopen tot ruim 7,7 miljoen. Volgens de partij was de oorspronkelijke begroting onvolledig en verouderd. FVD heeft het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Na 10 edities komt er een einde aan het Open Noordwijkse Kampioenschap Par 3. Het golftoernooi werd zaterdag voor de laatste keer gehouden op Golfcentrum Noordwijk. Het toernooi begon als een initiatief van 8 vrienden. Daarna groeide het uit tot een jaarlijks evenement met ongeveer 200 deelnemers. In 10 jaar tijd is er ruim 30.000 euro opgehaald voor lokale goede doelen, waaronder 4.000 euro voor de KNRM in Noordwijk aan Zee. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Ketelplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. Een kwartier op de N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Knoopend Hofvliet 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag, 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk.
10: vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
16: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
17: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
18: Dit is Bo.
19: De omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: Oh, no. Oh, no. Oh, no.

0: Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending heeft het buurtpakje Rijnsburg de Gouden Prokkel gewonnen. Gaan we langs bij de strontrace in Warmond. Spreken we met Victor Salman over zijn benoeming tot erelid van het Atlantic Walmuseum in Noordwijk. En vragen we de Zilkers of ze al een wolf gespot hebben in het dorp. Dit en meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig zal zijn. Tuinders Vreugde uit Katwijk beweert dat de gemeente onjuiste en onvolledige informatie heeft gegeven over de sluiting van hun moestuinencomplex per 1 januari 2027. Volgens de tuinders heeft de gemeente onjuiste informatie gegeven over de noodzaak om de tuinen te verwijderen voor een ecologische verbindingszone. Burgemeester Middelkoop en wethouder Mostert ontkennen in de zaak bewust verkeerde informatie te hebben verstrekt. De tuinders pleiten bij de gemeenteraad voor opheldering en behoud van het huidige complex. Ook willen ze inzicht in de provinciale stukken over het onderwerp. Kampeerbedrijf De Jong op de grens van Hillegom en de Zilk heeft zich aangesloten bij de Belgische Dikaar-groep. Eigenaren Hans en Harry De Jong hebben deze stap gezet omdat er binnen de familie geen opvolger is. Met de overname willen de broers de toekomst van het bedrijf en de 50 medewerkers veiligstellen. De winkel, showroom en het technocenter blijven bestaan en beide broers blijven betrokken. Klanten krijgen bovendien toegang tot meer campermerken en een groter servicenetwerk.

0: Het buurtbakkie Rijnsburg heeft de Gouden Prokkel gewonnen. Dat is een landelijke prijs die ieder jaar wordt uitgereikt door Stichting Prokkel. De Gouden Prokkel is voor initiatieven waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, samenwerken en leren kennen. U hoort Jean Roker in gesprek met Truus Gersen. Zij is voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Prokkel is een prikkelende ontmoeting met mensen met een verstandelijke handicap en mensen zonder verstandelijke handicap.
2: Kijk, nu weten we precies wat is de prokkel. Ik moet wat dat betreft, ik moet je feliciteren. Jullie hebben de Gouden Prokkel gekregen. En dat is nogal wat, omdat het gewoon een landelijk initiatief is. Dus jullie hebben een Gouden Prokkel gekregen. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Die Gouden Prokkel, je wordt dus...
2: Nou, de verkiezingen en zo.
1: Ja, het is met een verkiezing. En daar er waren, geloof ik, iets van 9 juryleden van alle soorten mensen. Dat klinkt een beetje raar, maar gewoon mensen van het ministerie tot Stichting Prokkel plus mensen die daarmee te maken hebben.
2: Ja.
1: En daar werden we door genomineerd.
2: Je wordt genomineerd, maar jullie moeten natuurlijk wel eerst een plan indienen, neem ik aan, of niet?
1: Nou, we moesten hem zelf ook uitvoeren. Want dat doen we dus zelf. Je maakt een plan, je gaat kijken waar het kan, met wie, wie. En ik ben heel erg dat het iedere keer eigenlijk een andere locatie is. Dus we kwamen bij het Zeehos uit deze keer. En omdat ik tijd had, gingen we ook nog bij... hier bij Buurtbakje hebben we georganiseerd bij Centraal. Dat was eerlijk gezegd niet heel veel werk. Maar de prokkel, we hebben een fotospeurtocht gedaan over het terrein van het Zeehos. Het Zeehos, daar de bewoners, die gingen dus ambtenaren, wethouder, burgerleden, raadsleden, gingen ze over het terrein leiden en vertellen wat het is. Dus de Visio, de Rozer. Ze hebben daar ook een podcastafdeling. Dat gingen ze allemaal vertellen.
2: Zij hebben laten zien hoe zij dagelijks daar rondbrengen op het Zeehos.
1: Precies.
2: En zij hebben daardoor uitgelegd aan de ambtenaren en andere belangrijke mensen over, goh, wat betekent dit nu voor ons? Waardoor zij zelf konden zien, die mensen, van goh, hoe is het nou eigenlijk om gehandicapt te zijn, of niet?
1: Ja, precies. Okay. Gewoon dus even de andere kant te bekijken. En
2: hoe was de reactie van de ambtenaren en de aanverwante mensen die er rondliepen?
1: Die waren ook heel positief, gewoon een andere blik. Het was ook een gelijkwaardig gesprekken ontstonden daar. Mensen, ja... Als je dus over het... tegenwoordig is het in het Zeehos, is het natuurlijk een dokterspost. Nou, dat zie je. En dan denk je, als je zelf niet gehandicapt, oh, wat zielig, oh, wat. Maar mensen met een beperking, die zijn niet zielig. Die leven alleen op een andere manier. En ook op het Zeehos wordt er op een andere manier. En nu konden ze dat laten zien. Gewoon, wij hebben ook werk. Wij hebben ook, wij doen dit, we doen dat. En we hebben ook mooie locaties om te wonen. Dat is anders.
2: Wel mooi, want jullie hebben daardoor... hoeveel inzendingen waren er?
1: Veel, maar er zijn er 13 genomineerd.
2: Ja.
1: En er zijn 3 prijswinnaars.
2: En een van die 13, dat waren jullie en hebben de Gouden Prokkel gewonnen. Dan ja? Zijn jullie daarna doorgegaan naar de buurtkoffie.
1: Ja.
2: Hoe was dat? Want wat was daar de bedoeling van?
1: Daar was gewoon goed de deuren openzetten, met veel mensen koffie drinken, dus ook van buitenaf. En ik had daar de wethouders en er waren burgerleden en raadsleden ook uitgenodigd om daar ook eens te kijken. Want wijkcentrum service centraal is alleen maar een dagbesteding, dat zijn geen woningen. En dan konden de mensen ook daar kijken. En de deelnemers, dus de mensen die daar, zeg maar, hun dagbesteding doen, die waren daar zeer enthousiast over. Want er was een wethouder en zijn vrouw ging mee. Dus dat is ook zeer goed ontvangen. En ook daar zie je dus dat mensen van, oh, doen ze dat daar? En
2: En dat wijkcentrum, die buurtkoffie, dat is een dagbesteding, zei je? Wijkcentrum Centraal. Dat zijn allemaal gehandicapte mensen, of zitten daar ook inmiddels dementen en zo bij, of niet? Want dan wordt het een moeilijke verhaal.
1: Het is wel met niet aangeboren hersenletsel die daar ook zitten. Dat zijn mensen met een rugzakje. En verder is het...
2: Het is gewoon ook leuk dat die mensen aandacht krijgen.
1: Ja.
2: Dat was gewoon belangrijk.
1: Het is niet zoals vroeger werd je in een achterkamertje gestopt. Maar dat is gelukkig tegenwoordig niet. Deze mensen hebben ook gewoon recht om te bestaan. En ook gewoon... aanwezig te zijn en zich te laten zien.
2: Ja. Nou, Truus, dat houdt in dat je... dit is achter de rug, dus je gaat weer opnieuw beginnen. Want volgend jaar weer een nieuw initiatief. Je was al bezig. Oké. Ja. Want volgend jaar september, wat is dat september dat is?
1: Nee, dan is... het is van 6 juni tot 12 juni is de Prokkelweek weer.

0: De jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond om stront af te leveren in ruil voor bloembollen. Daarna keren ze weer terug voor een tocht naar Friesland. Verslaggever Bode Mare was in Warmond. Zij sprak met Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zeilvaart Warmond. Maar eerst hoort u keermeester Christian Tromp.
1: Ze komen stront brengen uit Friesland. En dat doen ze al vanaf 1974. Dat is deze race. Maar daarvoor al 100 jaar, 150 jaar geleden deden ze dat. En waarom deden ze dat? Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen. Dat was veel met zand. Werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus ze hebben die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoeveel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen. En tegelijkertijd gaven we ook weer dingen terug. Want wat deden we met die stront? Het verrijken van de gronden, zoals ik al zei. Maar ook bloembollen werden er geteeld. Dus die werden weer verkocht aan de Friezen. En onder andere kwamen de Friezen erachter dat we hele mooie dakpannen hier konden maken. In Oostgeest onder andere. Die werden ook meegenomen. Die vonden de Friezen zo prachtig, die dakpannen. Vonden ze zo mooi. Zijn ze zelf een fabriek begonnen met die dakpannen te maken. Hebben ze dus gewoon nagemaakt. Hebben ze gewoon nagemaakt, die Friezen. Heel slim van ze. Maar wat gebeurde er vervolgens? Dat die kleine fabriekjes hier in Oostgeest, die redden het niet meer. Want die Friezen hadden hun eigen dakpannen. Dus, wat doen wij hier? Wij ontvangen de stront, wij geven de bollen mee en sinds kort geven wij ook dakpannen mee.
2: En waar komen de schepen vandaan? Uit Friesland?
3: Ze komen uit Friesland, maar ook hier uit deze omgeving. Het was natuurlijk, maakt eigenlijk niet uit waar het schip vandaan komt. Maar als je hier vandaan komt en je doet mee met de strontrace, dan moet je wel vier keer op en neer. Hè? Dan moet je eerst naar Friesland, dan moet je starten. Dan kom je hier naartoe en dan je stront afleveren. En dan weer terug naar, want het eind van de wedstrijd is pas weer terug in Friesland, in Workum.
2: En hoe is de tocht tot nu toe verlopen?
3: Nou, heel soepel. De wind zat in de goede hoek. En zeker op, voor de lichte klasse, die konden dus over de, door Amsterdam heen en daarna over de oostelijke ringvaart. En de oostelijke ringvaart die loopt niet helemaal noord-zuid, maar die loopt een beetje noordoost-zuidwest. En er was zuidenwind en dat betekent dat ze aan de wind aardig snel vooruit konden komen. Dus die waren hier vanmorgen schokkend vroeg, 7:45. Ik denk dat we ze zo vroeg wel eens een keer eerder hebben gehad, maar dit was toch ook wel een unieke vroege aankomsttijd.
2: Waren jullie er toen zelf ook al?
1: Wij waren er, absoluut zijn we er. We houden dat goed in de gaten. Tegenwoordig gaat het heel erg makkelijk, omdat we zo'n app hebben en iedereen heeft zo'n track and trace, dus we weten waar de schepen zijn en we kunnen heel goed inschatten hoe lang het nog duurt. Vroeger hadden we dat niet, dus dan werden we wel eens een keer opgebeld door een burgwachter of een sluiswachter als die schepen er doorheen heen waren. We hadden ook vaak nog wel een persoon die rondreed in een auto, die vond het prachtig en zei, oh, ze zijn nu daar, ze zijn nu daar, ze zijn nu daar. Toen waren we dus de hele nacht wakker, omdat hij dat steeds weer belde en dan gaat het sneller en dan gaat het langzamer. Wij zorgen dat we er altijd zijn. En ze vinden dat ook prachtig om hier ontvangen te worden. Het is natuurlijk ook mooi als je zo'n gigantisch zware tocht achter de rug hebt, dat er dan even een rustpunt is en waar mensen heel graag jouw stront in ontvangst nemen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met bijvoorbeeld golf, een borrel of diner. Via de website van de Meetings Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. 3 fietsmaatjesstichtingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage. De organisaties helpen mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen om samen met vrijwilligers alsnog op pad te gaan. Daarvoor zijn er 14 elektrische duofietsen beschikbaar. Het onderhoud, de verzekering en andere vaste kosten bedragen ongeveer €1200 per fiets per jaar. De stichtingen hebben aangegeven dat sponsoring voor deze terugkerende kosten moeilijk te vinden is. Het Katwijks Museum heeft een nieuwe tentoonstelling aangekondigd over het Duitse kunstenaarsdorp Arentshoop. Net als Katwijk trekt dit dorp al meer dan een eeuw kunstenaars aan vanwege het bijzondere licht en landschap. De expositie laat zo'n 39 kunstwerken zien, van romantische schilderijen tot moderne abstracte kunst. Ook in Arentshoop is een tentoonstelling georganiseerd, met werken die door de conservator van het Katwijksmuseum zijn geselecteerd. De tentoonstelling in Katwijk loopt van 17 oktober tot en met 24 januari.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevaar en Zween en Den Haag-Zuid 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen 10 kilometer file. Een kwartier ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer file. Op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht 10 minuten extra tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met droog weer en zonnige periode. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden. De zon krijgt veel ruimte en er is een beetje bewolking. In de middag stijgt de temperatuur tot ongeveer 17 tot 18 graden. Woensdagmiddag blijft het overwegend droog met regelmatig zon. De kans op neerslag is klein. Ook woensdagavond blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee soms vrij krachtig.

0: Stichting Atlantic Walmuseum Noordwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere daarvan zijn Victor Salman en Jeroen van der Zalm afgelopen weekend benoemd tot erelid. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werden zij bedankt voor hun jarenlange inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het museum. Victor Salman is al 25 jaar voorzitter van het museum. Wij spreken hem over zijn benoeming tot erelid. Goeiedag, Victor.
1: Goeiedag.
0: U bent al voorzitter van Stichting Atlantic Wal sinds het begin, hè? Sinds 1979.
1: 97. Ja, toen waren we nog niet, als organisatie begonnen. Maar in 1997, toen was ik wethouder. Toen kwamen een aantal enthousiaste Noordwijkers naar mij toe. En die vroegen mijn hulp, omdat ze ten oosten van het fietspad richting Zandvoort, dat ze daar een Atlantic Wal Museum wilden gaan beginnen.
0: Ja, en u was destijds wethouder, toch?
1: Ja, ik was destijds wethouder ruimtelijke ordening. Ze kwamen ook aan mij vragen of de gemeente daaraan medewerking zou willen verlenen.
0: Ja. En wat raakte u dan aan dat plan? Waardoor dacht u van, nou, dat is een goed idee, daar wil ik mee aan de slag?
1: Noordwijk is natuurlijk een toeristische gemeente. Dus als je een Atlantic Wal Museum kan krijgen, dan is dat natuurlijk heel erg interessant, omdat het toen bijna in Nederland geen enkele was. Maar wat mij vooral raakte is, ik ben zelf ook geboren en getogen Noordwijker. En ik heb in mijn jonge jaren nog gezwommen in het oude golfbad, wat bij dat bunkercomplex lag. Ik ken dat gebied. Vroeger na het zwemmen gingen we samen met vriendjes, doken we toch, het mocht niet, maar illegaal die bunkers daarin. En ja, wij zijn ook toen in die tijd in dat complex geweest, wat ten westen van het fietspad ligt. En dat is potentieel gezien was dat zo'n mooi complex om daar wat mee te doen. Dat was een gang die hier en daar wel was ingestort, maar die was 500 meter lang en er lagen 12 verschillende bunkers aan. Dus ik zei eigenlijk gelijk tegen die jongens, ja, maar dat, jullie moeten niet in een kleine bunker beginnen. Je moet in dat grote complex gaan beginnen, want dan kun je uiteindelijk ook op termijn gaan uitbreiden.
0: Ja, ja, en zo is
1: dat het, was eigenlijk het begin.
0: Ja, dat was het begin. En nu 25 jaar later bent u afgelopen weekend benoemd tot erelid, ook vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting. Hoe was dat moment?
1: Ja, dat is dan wel een heel bijzonder moment als je zelf als voorzitter al zo lang bezig bent. En ik heb in het verleden natuurlijk meer mensen in het zonnetje gezet, meer vrijwilligers. We hebben een aantal leden van verdiensten. We hebben al een aantal ereleden die heel veel gedaan hebben. Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel heel leuk dat op dat moment dat de stichting 25 jaar bestaat en je officieel dan 25 jaar voorzitter bent, ja, dat doet je wel wat. En het was een hele mooie speech. We zaten met een grote groep van kleine 40 vrijwilligers. Hadden we een uitje gehad, een vrijwilligersuitje, naar het gebied rond Walcheren bij de Schelde, waar ook heel veel bunkers zijn. En na afloop hadden we dan een etentje. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dat doet je wel wat. Dat is wel heel erg leuk. Een stuk waardering. Ja, dat vindt iedereen wel leuk.
0: Ja, en volgens mij hebben jullie met het museum ook nog meer plannen voor de toekomst, hè, om uit te breiden. Ik las wel dat jij nu na 24 jaar toch een stapje wat gas terug wil nemen. Gaat dat ook lukken? Of kriebelt het ergens nog steeds om dit project nog voor te zetten?
1: Ja, het kriebelt natuurlijk altijd. Het blijft kriebelen. Maar ik heb wel gezegd van ja, ik wil eigenlijk zou ik eind dit jaar liever willen stoppen. Maar ze hebben toch een beroep op me gedaan. En gezegd van ja, we hebben je nog nodig. Blijf nog alsjeblieft een paar jaar om dat voor elkaar te krijgen wat je nog beoogt. Hè? Want we willen een ontvangstgebouw maken. We willen komen tot, juist omdat we zo'n uniek complex zijn, een nationaal museum. Dus blijf daar nog vooral aan bijdragen. Dus ik heb toegezegd dat ik nog wel een paar jaartjes, maar met ietsje minder gas op de plank zal blijven meehelpen als voorzitter.
0: Oké, super. Dankjewel voor het interview. Victor Salman, voorzitter van Stichting Atlantic Wall. En recent benoemd tot erelid van Stichting Atlantic Wall. Bedankt voor het interview. Breathless drive

0: Vorige week is er in de Zilk een dier gespot dat mogelijk een wolf is. Het dier werd maandagavond laat gezien langs de Zilkerduinweg. Er werd een melding geplaatst op de website wolfgezien.nl en het leidde tot vragen van de fractie Helder aan het Noordwijkse College van Burgemeester en Wethouders. Maar hoe zit het met de Zilkers zelf? Hebben zij de wolf inmiddels al een keer gezien? Wij vroegen het op straat.
1: Had u gehoord van de wolfmelding hier in de Zilk?
2: Nee, ik heb daar nog helemaal niets van gehoord. En ik heb hem ook nog niet gespot. Dus geen wolf nog gezien.
3: Ik heb wat voorbij zien komen op Facebook met geruchten over een wolf.
2: Nou, ik denk niet dat als het één wolf is, zal het nog niet een probleem zijn. Ik bedoel, er is genoeg te eten voor hem. Ik denk alleen dat het daar nog natuurlijk wel anders uit gaat zien. Met aangevreten dieren, zeg maar. Dus, ik weet het niet. Dat moeten we maar gaan ervaren, denk ik.
1: Wat zou u doen als u de wolf tegenkomt?
4: Ik heb geen idee. Gewoon doorlopen.
5: Ik heb een fluitje bij me. Zit hier aan mijn rugzak. Dus dat zou ik heel hard opfluiten. En niet weglopen in ieder geval, heb ik begrepen.
6: Ik loop daar wel vaker in de duinen. Best wel vaak. Met vrienden. En ik heb hem niet gezien, helaas. Misschien moet ik verder gaan zoeken. Want ik wil hem eigenlijk wel zien.
7: Ik hoor dus net dat er wolvenfluitjes zijn. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus ik voel me heel veilig met mijn vriendinnetje ernaast met een wolvenfluitje. Maar ik wist niet dat hier wolven waren. En ik heb ook geen seconde gedacht dat dat hier zou zijn.
0: Het is nog niet duidelijk of het gespotte dier echt een wolf is. Dat wordt nog verder onderzocht.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Poucaert Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale

0: infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending heeft het buurtpakje Rijnsburg de Gouden Prokkel gewonnen. Gaan we langs bij de strontrace in Warmond, spreken we met Victor Salman over zijn benoeming tot erelid van het Atlantic Walmuseum in Noordwijk en vragen we de Zilkers of ze al een wolf gespot hebben in het dorp. Dit en meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig zal zijn. Tuinders Vreugde uit Katwijk beweert dat de gemeente onjuiste en onvolledige informatie heeft gegeven over de sluiting van hun moestuinencomplex per 1 januari 2027. Volgens de tuinders heeft de gemeente onjuiste informatie gegeven over de noodzaak om de tuinen te verwijderen voor een ecologische verbindingszone. Burgemeester Middelkoop en wethouder Mostert ontkennen in de zaak bewust verkeerde informatie te hebben verstrekt. De tuinders pleiten bij de gemeenteraad voor opheldering en behoud van het huidige complex. Ook willen ze inzicht in de provinciale stukken over het onderwerp. Kampeerbedrijf De Jong op de grens van Hillegom en de Zilk heeft zich aangesloten bij de Belgische Dikaar-groep. Eigenaren Hans en Harry De Jong hebben deze stap gezet omdat er binnen de familie geen opvolger is. Met de overname willen de broers de toekomst van het bedrijf en de 50 medewerkers veiligstellen. De winkel, showroom en het technocenter blijven bestaan en beide broers blijven betrokken. Klanten krijgen bovendien toegang tot meer campermerken en een groter servicenetwerk.

0: Het buurtbakje Rijnsburg heeft de Gouden Prokkel gewonnen. Dat is een landelijke prijs die ieder jaar wordt uitgereikt door Stichting Prokkel. De Gouden Prokkel is voor initiatieven waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, samenwerken en leren kennen. U hoort Jean Roker in gesprek met Truus Gersen. Zij is voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Prokkel is een prikkelende ontmoeting met mensen met een verstandelijke handicap en mensen zonder verstandelijke handicap.
2: Kijk, nu weten we precies wat is de prokkel. Ik moet wat dat betreft, ik moet je feliciteren. Jullie hebben de Gouden Prokkel gekregen. En dat is nogal wat, omdat het gewoon een landelijk initiatief is. Dus jullie hebben een Gouden Prokkel gekregen. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Die Gouden Prokkel, je wordt dus...
2: Nou, de verkiezingen en zo.
1: Ja, het is met een verkiezing. En daar waren, geloof ik, iets van 9 juryleden van alle soorten mensen. Dat klinkt een beetje raar, maar gewoon mensen van het ministerie tot Stichting Prokkel plus mensen die daarmee te maken hebben.
2: Ja.
1: En daar werden we door genomineerd.
2: Je wordt genomineerd, maar jullie moeten natuurlijk wel eerst een plan indienen, neem ik aan, of niet?
1: Nou, we moesten hem zelf ook uitvoeren. Want dat doen we dus zelf. Je maakt een plan, je gaat kijken waar het kan, met wie, wie. En ik ben heel erg dat het iedere keer eigenlijk een andere locatie is. Dus we kwamen bij het Zeehos uit deze keer. En omdat ik tijd had, gingen we ook nog hier bij Buurtbakje hebben we georganiseerd bij Centraal. Dat was eerlijk gezegd niet heel veel werk. Maar de prokkel, we hebben een fotospeurtocht gedaan over het terrein van het Zeehos. Het Zeehos, daar de bewoners, die gingen dus ambtenaren, wethouder, burgerleden, raadsleden, gingen ze over het terrein leiden en vertellen wat het is. Dus de Visio, de Rozer. Ze hebben daar ook een podcastafdeling. Dat gingen ze allemaal vertellen.
2: Zij hebben laten zien hoe zij dagelijks daar rondbrengen op het Zeehos.
1: Precies.
2: En zij hebben daardoor uitgelegd aan de ambtenaren en andere belangrijke mensen over, goh, wat betekent dit nu voor ons? Waardoor zij zelf konden zien, die mensen, van goh, hoe is het nou eigenlijk om gehandicapt te zijn, of niet?
1: Ja, precies. Okay. Gewoon dus even de andere kant te bekijken. En
2: hoe was de reactie van de ambtenaren en de aanverwante mensen die er rondliepen?
1: Die waren ook heel positief, gewoon een andere blik. Het was ook een gelijkwaardig gesprekken ontstonden daar. Mensen, ja, als je dus over het, tegenwoordig is het in het Zeehos, is het natuurlijk een dokterspost. Nou, dat zie je. En dan denk je, als je zelf niet gehandicapt, oh wat zielig, oh wat. Maar mensen met een beperking, die zijn niet zielig, die leven alleen op een andere manier. En ook op het Zeehos wordt er op een andere manier. En nu konden ze dat laten zien. Gewoon, wij hebben ook werk, wij doen dit, we doen dat. En we hebben ook mooie locaties om te wonen. Dat is anders.
2: Wel mooi, want jullie hebben daardoor... hoeveel inzendingen waren er?
1: Veel, maar er zijn er 13 genomineerd.
2: Ja.
1: En er zijn 3 prijswinnaars.
2: En een van die 13, dat waren jullie en hebben de Gouden Prokkel gewonnen. Dan zijn jullie daarna doorgegaan naar de buurtkoffie.
1: Ja.
2: Hoe was dat? Want wat was daar de bedoeling van?
1: Daar was gewoon goed de deuren openzetten. Met veel mensen koffie drinken. Dus ook vanaf van buitenaf. En ik had daar de wethouders en er waren burgerleden en raadsleden ook uitgenodigd om daar ook eens te kijken. Want wijkcentrum, service, centraal is alleen maar een dagbesteding. Dat zijn geen woningen. En dan konden de mensen ook daar kijken. En de deelnemers, dus de mensen die daar zeg maar hun dagbesteding doen, die waren daar zeer enthousiast over. Want er was een wethouder en zijn vrouw ging mee. Dus dat is ook zeer goed ontvangen. En ook daar zie je dus dat mensen van, oh, doen ze dat daar? En
2: En die, dat wijkcentrum, die buurtkoffie, dat is een dagbesteding, zei je? Wijkcentrum Centraal. Dat zijn allemaal gehandicapte mensen. Of zitten daar ook inmiddels dementen en zo bij, of niet? Want dan wordt het een moeilijke verhaal.
1: Het is wel met niet aangeboren hersenletsel die daar ook zitten. Dat zijn mensen met een rugzakje. En verder is het...
2: Het is gewoon ook leuk dat die mensen aandacht krijgen.
1: Ja.
2: Dat was gewoon belangrijk.
1: Het is niet zoals vroeger werd je in een achterkamertje gestopt. Maar dat is gelukkig tegenwoordig niet. Deze mensen hebben ook gewoon recht om te bestaan. En ook gewoon... aanwezig te zijn en zich te laten zien.
2: Ja. Nou, Truus, dat houdt in dat je... dit is achter de rug, dus je gaat weer opnieuw beginnen. Want volgend jaar weer een nieuw initiatief. Je was al bezig. Oké. Ja. Want volgend jaar september, wat is dat september dat is?
1: Nee, dan is... het is van 6 juni tot 12 juni is de Prokkelweek weer.

0: De jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond om stront af te leveren in ruil voor bloembollen. Daarna keren ze weer terug voor een tocht naar Friesland. Verslaggever Bode Mare was in Warmond. Zij sprak met Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zeilvaart Warmond. Maar eerst hoort u keermeester Christian Tromp.
1: Ze komen stront brengen uit Friesland. En dat doen ze al vanaf 1974. Dat is deze race. Maar daarvoor al 100 jaar, 150 jaar geleden deden ze dat. En waarom deden ze dat? Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen. Dat was veel met zand. Werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus ze hebben die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoeveel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen. En tegelijkertijd gaven we ook weer dingen terug. Want wat deden we met die stront? Het verrijken van de gronden, zoals ik al zei. Maar ook bloembollen werden er geteeld. Dus die werden weer verkocht aan de Friezen. En onder andere kwamen de Friezen erachter dat we hele mooie dakpannen hier konden maken. In Oostgeest onder andere. Die werden ook meegenomen. Die vonden de Friezen zo prachtig, die dakpannen. Vonden ze zo mooi. Zijn ze zelf een fabriek begonnen met die dakpannen te maken. Hebben ze dus gewoon nagemaakt. Hebben ze gewoon nagemaakt, die Friezen. Heel slim van ze. Maar wat gebeurde er vervolgens? Dat die kleine fabriekjes hier in Oostgeest, die redden het niet meer. Want die Friezen hadden hun eigen dakpannen. Dus, wat doen wij hier? Wij ontvangen de stront, wij geven de bollen mee en sinds kort geven wij ook dakpannen mee.
2: En waar komen de schepen vandaan? Uit Friesland?
3: Ze komen uit Friesland, maar ook hier uit deze omgeving. Het was natuurlijk, maakt eigenlijk niet uit waar het schip vandaan komt. Maar als je hier vandaan komt en je doet mee met de strontrace, dan moet je wel vier keer op en neer. Hè? Dan moet je eerst naar Friesland, dan moet je starten. Dan kom je hier naartoe en dan je stront afleveren. En dan weer terug naar, want het eind van de wedstrijd is pas weer terug in Friesland, in Workum.
2: En hoe is de tocht tot nu toe verlopen?
3: Nou, heel soepel. De wind zat in de goede hoek. En zeker op, voor de lichte klasse, die konden dus over de, door Amsterdam heen en daarna over de oostelijke ringvaart. En de oostelijke ringvaart die loopt niet helemaal noord-zuid, maar die loopt een beetje noordoost-zuidwest. En er was zuidenwind en dat betekent dat ze aan de wind aardig snel vooruit konden komen. Dus die waren hier vanmorgen schokkend vroeg, 7:45. Ik denk dat we ze zo vroeg wel eens een keer eerder hebben gehad, maar dit was toch ook wel een unieke vroege aankomsttijd.
2: Waren jullie er toen zelf ook al?
1: Wij waren er, absoluut zijn we er. We houden dat goed in de gaten. Tegenwoordig gaat het heel erg makkelijk, omdat we zo'n app hebben en iedereen heeft zo'n track and trace, dus we weten waar de schepen zijn en we kunnen heel goed inschatten hoe lang het nog duurt. Vroeger hadden we dat niet, dus dan werden we wel eens een keer opgebeld door een burgwachter of een sluiswachter als die schepen er doorheen heen waren. We hadden ook vaak nog wel een persoon die rondreed in een auto, die vond het prachtig en zei, oh, ze zijn nu daar. Toen waren we dus de hele nacht wakker, omdat hij dat steeds weer belde en dan gaat het sneller en dan gaat het langzamer. Wij zorgen dat we er altijd zijn en ze vinden dat ook prachtig om hier ontvangen te worden. Het is natuurlijk ook mooi als je zo'n gigantisch zware tocht achter de rug hebt, dat er dan even een rustpunt is en waar mensen heel graag jouw stront in ontvangst nemen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met bijvoorbeeld golf, een borrel of diner. Via de website van de Meetings Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. 3 fietsmaatjesstichtingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage. De organisaties helpen mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen om samen met vrijwilligers alsnog op pad te gaan. Daarvoor zijn er 14 elektrische duofietsen beschikbaar. Het onderhoud, de verzekering en andere vaste kosten bedragen ongeveer €1200 per fiets per jaar. De stichtingen hebben aangegeven dat sponsoring voor deze terugkerende kosten moeilijk te vinden is. Het Katwijks Museum heeft een nieuwe tentoonstelling aangekondigd over het Duitse kunstenaarsdorp Arentshoop. Net als Katwijk trekt dit dorp al meer dan een eeuw kunstenaars aan vanwege het bijzondere licht en landschap. De expositie laat zo'n 39 kunstwerken zien, van romantische schilderijen tot moderne abstracte kunst. Ook in Arentshoop is een tentoonstelling georganiseerd, met werken die door de conservator van het Katwijksmuseum zijn geselecteerd. De tentoonstelling in Katwijk loopt van 17 oktober tot en met 24 januari.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag op eigen houtje afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Het weer vanavond en vannacht droog bij 8 tot 12 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 staat nog een file van Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer tussen Hoogmaar en Leidschendam. De vertraging is een kwartier. Kwartiervertraging ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en Woerden. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N434 Zoetewoude-Wassenaar tussen Hoofdvliet, Knooppunt en Corbelo-tunnel. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met droog weer en zonnige periode. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden. De zon krijgt veel ruimte en er is een beetje bewolking. In de middag stijgt de temperatuur tot ongeveer 17 tot 18 graden. Woensdagmiddag blijft het overwegend droog met regelmatig zon. De kans op neerslag is klein. Ook woensdagavond blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee soms vrij krachtig.

0: Stichting Atlantic Walmuseum Noordwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere daarvan zijn Victor Salman en Jeroen van der Zalm afgelopen weekend benoemd tot erelid. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werden zij bedankt voor hun jarenlange inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het museum. Victor Salman is al 25 jaar voorzitter van het museum. Wij spreken hem over zijn benoeming tot erelid. Goeiedag, Victor.
1: Goeiedag.
0: U bent al voorzitter van Stichting Atlantic Wal sinds het begin, hè? Sinds 1979.
1: 97. Ja, toen waren we nog niet als organisatie begonnen, maar in 1997. Toen was ik wethouder. Toen kwamen een aantal enthousiaste Noordwijkers naar mij toe en die vroegen mijn hulp, omdat ze ten oosten van het fietspad richting Zandvoort, dat ze daar een Atlantic Wal Museum wilden gaan beginnen.
0: Ja, en u was destijds wethouder, toch?
1: Ja, ik was destijds wethouder ruimtelijke ordening. Dus ja, ze kwamen ook aan mij vragen of de gemeente daaraan medewerking zou willen verlenen.
0: Ja. En wat raakte u dan aan dat plan? Waardoor dacht u van, nou, dat is een goed idee, daar wil ik mee aan de slag?
1: Noordwijk is natuurlijk een toeristische gemeente. Dus als je een Atlantic Wal Museum kan krijgen, dan is dat natuurlijk heel erg interessant, omdat het toen bijna in Nederland geen enkele was. Maar wat mij vooral raakte is, ik ben zelf ook geboren en getogen Noordwijker. En ik heb in mijn jonge jaren nog gezwommen in het oude golfbad, wat bij dat bunkercomplex lag. Dus ik ken dat gebied. Vroeger na het zwemmen gingen we samen met vriendjes, doken we toch, het mocht niet, maar illegaal die bunkers daarin. En ja, wij zijn ook toen in die tijd in dat complex geweest, wat ten westen van het fietspad ligt. En dat is potentieel gezien was dat zo'n mooi complex om daar wat mee te doen. Dat was een gang die hier en daar wel was ingestort, maar die was 500 meter lang en er lagen 12 verschillende bunkers aan. Dus ik zei eigenlijk gelijk tegen die jongens, ja, maar dat, jullie moeten niet in een kleine bunker beginnen. Je moet in dat grote complex gaan beginnen, want dan kun je uiteindelijk ook op termijn gaan uitbreiden.
0: Ja, ja, en zo is
1: dat was eigenlijk het begin.
0: Ja, dat was het begin. En nu 25 jaar later bent u afgelopen weekend benoemd tot erelid, ook vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting. Hoe was dat moment?
1: Ja, dat is dan wel een heel bijzonder moment als je zelf als voorzitter al zo lang bezig bent. En ik heb in het verleden natuurlijk meer mensen in het zonnetje gezet, meer vrijwilligers. We hebben een aantal leden van verdiensten. We hebben al een aantal ereleden die heel veel gedaan hebben. Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel heel leuk dat op dat moment dat de stichting 25 jaar bestaat en je officieel dan 25 jaar voorzitter bent, ja, dat doet je wel wat. En het was een hele mooie speech. We zaten met een grote groep van kleine 40 vrijwilligers. Hadden we een uitje gehad, een vrijwilligersuitje, naar het gebied rond Walcheren bij de Schelde, waar ook heel veel bunkers zijn. En na afloop hadden we dan een etentje. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dat doet je wel wat. Dat is wel heel erg leuk. Een stuk waardering. Ja, dat vindt iedereen wel leuk.
0: Ja, en volgens mij hebben jullie met het museum ook nog meer plannen voor de toekomst, hè, om uit te breiden. Ik las wel dat jij nu na 24 jaar toch een stapje wat gas terug wil nemen. Gaat dat ook lukken? Of kriebelt het ergens nog steeds om dit project nog voor te zetten?
1: Ja, het kriebelt natuurlijk altijd. Het blijft kriebelen. Maar ik heb wel gezegd van ja, ik wil eigenlijk zou ik eind dit jaar liever willen stoppen. Maar ze hebben toch een beroep op me gedaan. En gezegd van ja, we hebben je nog nodig. Blijf nog alsjeblieft een paar jaar om dat voor elkaar te krijgen wat je nog beoogt. Hè? Want we willen een ontvangstgebouw maken. We willen komen tot, juist omdat we zo'n uniek complex zijn, een nationaal museum. Dus blijf daar nog vooral aan bijdragen. Dus ik heb toegezegd dat ik nog wel een paar jaartjes, maar met ietsje minder gas op de plank zal blijven meehelpen als voorzitter.
0: Oké, Super. Dankjewel voor het interview. Victor Salman, voorzitter van Stichting Atlantic Wall. En recent benoemd tot erelid van Stichting Atlantic Wall. Bedankt voor het interview.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: Vorige week is er in de Zilk een dier gespot dat mogelijk een wolf is. Het dier werd maandagavond laat gezien langs de Zilkerduinweg. Er werd een melding geplaatst op de website wolfgezien.nl en het leidde tot vragen van de fractie Helder aan het Noordwijkse College van Burgemeester en Wethouders. Maar hoe zit het met de Zilkers zelf? Hebben zij de wolf inmiddels al een keer gezien? Wij vroegen het op straat.
2: Had u gehoord van de wolfmelding hier in de Zilk?
3: Nee, ik heb daar nog helemaal niets van gehoord. En ik heb hem ook nog niet gespot. Dus geen wolf nog gezien.
4: Ik heb wat voorbij zien komen op Facebook met geruchten over een wolf.
3: Nou, ik denk niet dat als het één wolf is, zal het nog niet een probleem zijn. Ik bedoel, er is genoeg te eten voor hem. Ik denk alleen dat het daar nog natuurlijk wel anders uit gaat zien. Met aangevreten dieren, zeg maar. Dus, ik weet het niet. Dat moeten we maar gaan ervaren, denk ik.
2: Wat zou u doen als u de wolf tegenkomt?
5: Ik heb geen idee. Gewoon doorlopen.
6: Ik heb een fluitje bij me. Het zit hier aan mijn rugzak. Dus dat zou ik heel hard op fluiten. En niet weglopen in ieder geval, heb ik begrepen.
7: Ik loop daar wel vaker in de duinen. Best wel vaak. Met vrienden. En ik heb hem niet gezien, helaas. Misschien moet ik verder gaan zoeken. Want ik wil hem eigenlijk al zien.
8: Ik hoor dus net dat er wolvenfluitjes zijn. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus ik voel me heel veilig met mijn vriendinnetje ernaast met een wolvenfluitje. Maar ik wist niet dat hier wolven waren. En ik heb ook geen seconde gedacht dat dat hier zou zijn.
1: Het is nog niet duidelijk of het gespotte dier echt een wolf is. Dat wordt nog verder onderzocht.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen

0: zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
1: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. In Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Bo. De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

you move me. But I wanna know for sure.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
5: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
4: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
6: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
4: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon

0: Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele

0: Cheryl komt zo pas.
1: Ja, dit was Nicky.
0: Nee, dit was Nicky inderdaad. Goedenavond, het is show 128 van de Bolleschuur. Dat betekent dat ik en Melle weer op je radio zijn. En het wordt weer gezellig. Melle, hoe is het met jou?
1: Het gaat eigenlijk wel goed. Ja, ik ben heel erg...
0: Jij bent met andere dingen bezig.
1: Ik ben heel erg met andere dingen bezig, inderdaad, op het moment. Maar dat maakt niet uit, het is gewoon heel spannend.
0: Er staat hier een Minecraft-stream aan van de creator SMP. En daar moet ik dus de hele avond mee gaan dealen.
1: Ja, maar nu is er gewoon een heel spannend gevecht bezig. Dus
0: dat zal
1: ik kon het even niet laten om het op de zijkant aan te zetten.
0: Het zal allemaal wel.
1: Hoe is het met jou verder?
0: Ja, ook goed. Ik heb een waanzinnige playlist op Spotify gevonden. Die deel ik zo meteen met je. Na NSYNC, this Bye Bye Bye.

0: DMC, Cake by the Ocean.
1: Ja, ik ben gek op het maken van playlists. En ik heb er eigenlijk overal wel eentje voor. Hou jij van playlists? Maak jij ze zelf?
2: Ja, ik heb wel playlists. En een aantal een beetje in een soort vibe. Maar de meeste playlists van mij zijn gewoon alles bij elkaar gegooid.
1: Oh ja, ja. Daar heb ik ook wel een paar van, hoor, ja. Moet ik zeggen. Maar ik heb eigenlijk voor elk moment van de dag, elk seizoen, elk jaar zelfs, heb ik een eigen playlist.
2: Voor alles?
1: Voor alles. Ik heb bijvoorbeeld, is het herfst? Dan heb ik de cozy herfst vibe lijst. Zit je even lekker niet zo in je vel en wil je gewoon lekker schreeuwen? Dan heb ik de lekker schreeuwen, want ik zit niet zo lekker in mijn vellijst. Ik heb ook nog de, als je naar de wc gaat, de toilet tunes.
2: Ja, je weet natuurlijk nooit wanneer je die nodig hebt.
1: Nee, precies. Ik heb echt voor alles heb ik wat. En dan denk je, ik ben helemaal doorgedraaid. Maar ik ben echt niet de enige.
2: Nee, er zijn meer mensen die dit hebben.
1: Ja, ik kwam een Spotify-lijst tegen. Die is precies de lengte dat je je pasta moet koken.
2: Oh!
1: Dat is heel handig voor iedereen die al zijn geld aan Spotify Premium heeft uitgegeven en dus geen geld meer heeft voor een kookwekker of zo. Leven is natuurlijk duur tegenwoordig.
2: Ja.
1: Maar voor de perfecte carbonara heb je bijvoorbeeld 19 minuten 12 nodig. En dan heb je dus een lijst met onder andere You're the One That I Want van Grease, Dancing Queen van ABBA en ook deze van Redbone. En dan nog wat nummertjes om precies op die 19 minuten 12 te komen natuurlijk. En heb je al de perfecte pasta.
2: Heerlijk.
1: Heerlijk.

0: Nikki.
1: Nee, dit is Cheryl. Oh, Cheryl dit... Cole.
0: Oh, dit is Cheryl.
1: Fight for this love hoorde je hier bij Omroep Bo.
0: Ze lijken zo op elkaar.
1: Ook niet.
0: Oh.
1: Nee, ook niet.
0: Hey, we gaan het even over iets heel serieus hebben, Justin.
1: Oh, ja, daar spannend. Daar ben ik over het algemeen niet zo goed in.
0: Nee, lekker alles weglachen. Hè?
1: Ja, alles weglachen. En ja... Ja, waar gaan we het over hebben dan?
0: Ja, we gaan namelijk bepalen welk nummer het beste past bij een break-up.
1: Oh, een break-up. Ja,
0: die zijn vreselijk, hè?
1: Die zijn vreselijk. Daar heb ik eigenlijk nog nooit last van gehad. En dat is dan ook een beetje een skill issue vanaf mijn kant.
0: Ja, maar ja, ik hoop ook wel voor je dat je dat niet gaat meemaken, hoor.
1: Want dat ik gewoon in één keer de ware vind.
0: Ja, nou dat zou toch lekker zijn?
1: Dat zou lekker zijn.
0: Dat scheelt zoveel verdriet.
1: Maar dan zou je ook zeggen dat ik dus helemaal niet goed ben in het uitkiezen van nummers die bij een break-up passen.
0: Dat zou je zeggen. En nou ja, kijk, we hebben allebei natuurlijk een nummer uitgekozen. Dat doen we elke week.
1: Ja, zeker.
0: We waren het wederom niet met elkaar eens.
1: Nee, echt vurige ruzie was het weer.
0: Ja, ik heb je bijna over je smoel geslagen.
1: Ja, nou, bijna blauwe plek bij mijn oog. Ja. Maar we zijn er nog steeds niet uit. En dat betekent dat jij dus een keuze moet gaan maken voor ons.
0: Ja, zeker. Jij de luisteraar thuis.
1: Ja, zeker. We hebben twee opties. Wat was jouw optie?
0: Ja, mijn optie was deze. Love of My Life van Queen.
1: Ja,
0: zo mooi.
1: Ja, maar dit is in mijn hoofd niet per se een break-up nummer, hoor.
0: Hij zingt letterlijk Love of My Life, Don't Leave Me.
1: Ja.
0: De liefde van zijn leven gaat weg.
1: Ja, hij zoekt het maar uit. Ik heb een beter nummer, dat is namelijk deze. Be Alright, Dean Lewis. Ja, ik krijg wel echt kippenvel net van dit nummer.
0: Ik vind het een mooi nummer, maar...
1: Bijna huilen altijd.
0: Ik vind mijn optie beter.
1: Nee. Maar
0: zeker
1: goed,
0: wel.
1: Zoals je ziet, wij gaan er niet uitkomen. We willen dus van jou weten, wat is het betere break-up nummer?
0: Ja, en stemmen kun je doen via de story op onze Instagram. @de.bolleschuur.
1: Dus... Zeker, je hebt nog heel even om te stemmen.
0: Ja.
1: Komen we zo bij je terug. Nu eerst Colby Calais met Bubbly.

0: wij hadden het net over het beste break-up nummer. En het was weer spannend. Melle heeft namelijk een nummer gekozen. En ik ook. Alleen dat van Melle, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee, zoals altijd. Dean Lewis is lekker. Wat zingt hij nou? Look the verkapt for ground, see your eyes again. Je gaat straks waarschijnlijk horen.
0: Hij zegt, I look up from the ground and see your sad and teary eyes again.
1: Ja, geloof dat is mij, zielig. Geloof mij, je gaat er niks van verstaan.
0: Love of your life.
1: Het moet wel een beetje binnenkomen.
0: Love of my life is gewoon, ja, het is gewoon zo... Ja, het pakt mij niet.
1: Love of my life, you've hurt me.
0: Nee, het pakt mij niet. Het pakt mij. Iedereen die op Queen stemt zijn schapen.
1: Ja,
0: net
1: nee,
0: als bij de
1: goed,
0: top 2000
1: joh.
0: Allemaal schapen zijn.
1: Is goed, ga jij lekker stemmen. En
0: op Rollercoaster
1: maar...
0: doe ik volgend jaar op top 2000.
1: Oh, nou daar zal ik straks nog wat over zeggen, Rollercoaster. Maar dat is niet mijn nummer.
0: Nou goed, we gaan kijken wie de winnaar is.
1: Ja.
0: De stemmen zijn geteld. Zo zijn er 11 voor jou.
1: Ja.
0: Dat is veel.
1: Ja, maar er zijn er nog meer voor jou.
0: Ja, dat betekent dat ik gewoon weer... zoals van ouds, lekker de winnaar ben. Hier is Dean Lewis met Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: Hi, Dean Lewis, hoorde je hier bij Omroep Bo. Beste break-up nummer ooit.
1: Heb je nou even verstaan wat hij zei in het begin?
0: Ja.
1: Ik heb er niks van verstaan.
0: Ja, maar dat is, ik ga heel eerlijk toegeven, dat is omdat ik vroeger de songtekst uit mijn hoofd heb geleerd.
1: Oh, hij heeft weer zitten leren.
0: Maar ik moest wel, vroeger dacht ik, wat de fuck zegt deze gast nou?
1: Ja.
0: Ik heb echt geen idee. Maar als je het weet, dan is het wel echt een heel erg mooi, zielig nummer. En dan verdient hij beste break-up song titel te hebben.
1: Om een traantje mee te laten.
0: Ja, zeker. Betekent ook, Melle, dat ik nu 8-3 voor sta.
1: Ja, maar ik kom dan wel terug.
0: Ja, dat zeg je elke week, maar laat het dan een keer zien. Ja, kies dan een keer een banger in plaats van Queen.
1: Die luisteraars, luisteraars van ons kiezen altijd voor van die generieke scheidnummers.
0: Ja, en gelijk dat ze hebben.
1: Het zijn allemaal NPC's, stuk voor stuk.
0: Nee, want iedereen die Queen stemt is zo waanzinnig.
1: Het is gewoon goede muziek.
0: Nee joh.
1: We gaan hem gewoon aanzetten.
0: Oké, we zetten hem gewoon aan, maar weet wel dat ik hier chagrijnig ga zitten voor 3 minuten.
1: Maar mensen gaan wel houden van dit
0: nummer. Ja, dat boeit me niet. Dat kan me echt mijn reet roesten.

0: Animal Cat's Eye.
1: Ja, er is nieuwe muziek van Martin Garrix. En dat is niet per se bijzonder, want Martin Garrix maakt vaak zat nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Wat deze plaat bijzonder maakt, is de zanger die erop zit.
0: De zanger op deze plaat?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En wie mag dat dan zijn?
1: Dat ga ik jou niet vertellen. Want ik zal hem voor je draaien en dan wil kijken of jij weet wie er op de plaat zit.
0: Een gokje.
1: Ja, zeker. Dus hier is de nieuwste van Martin Garrix. This Dream of You. Let op, hè, Melle.
0: Ik ben benieuwd.

0: is de nieuwste van Martin Garrix, This Dream of You.
1: Ja.
0: En net vroeg ik jou, weet jij wie er zingt op deze plaat? Je kent het nummer nog niet.
1: Nee.
0: Jij weet niet wie er zingt.
1: Nee.
0: Ik ben heel benieuwd, wat denk jij?
1: Ja, ik heb jou een paar vragen mogen stellen.
0: Ja.
1: Het was geen zanger.
0: Nee.
1: Het was geen acteur.
0: Nee.
1: Het was geen comedian.
0: Nee.
1: Maar wel een Nederlander.
0: Ja, klopt. En jij dacht eerst dat het Wolf was.
1: Ja.
0: Vind ik geen slechte gok.
1: Nee.
0: Maar dat is het niet.
1: Is het een presentator?
0: Nee, ook niet. Zou ik zeggen welke hoek je moet zoeken? Dan weet je het denk ik eigenlijk wel direct. Het is een Nederlandse DJ.
1: Is het Chesto?
0: Nee. Ja, kom op, het is een plaat van Martin Garrix. Wie zou er nou op een plaat van Martin Garrix zingen?
1: Armin van Buuren?
0: Nee.
1: Martin Garrix zelf?
0: Ja, het is Martin Garrix zelf.
1: Ah.
0: Ziek toch?
1: Ja.
0: Maar dat zingt hij dus helemaal zelf. En ik dacht niet dat hij zo goed kon zingen. Maar ja, hij is natuurlijk wel de beste DJ ter wereld. Dus misschien doet hij gewoon zo'n beetje wat schuifjes. En dan klinkt het opeens gewoon goed.
1: Nou ja, ik kon er niet echt een stem in herkennen.
0: Nee,
1: dus...
0: ja, kijk, hoe hij het heeft geschoven, dat kan ik ook wel zingen waarschijnlijk.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.

0: Every time we touch Cascada.
1: Ja, soms zit ik in de auto. Ja. Met een goede maat van me dan. En dan zet hij een nummer aan. En dan denk je, nee, niet deze. Ken je dat?
2: Ik heb daar wel een aantal nummers van.
1: Ja, ik heb dat bijvoorbeeld met American Pie. Dat vind ik echt een grafnummer.
2: Heerlijk nummer.
1: Hij duurt ook zo lang.
2: 10 minuten genieten.
1: Ja, en het is de hele tijd hetzelfde. Ik vind het zo... Het duurt zo lang voor een medium rare nummer. Dat vind ik gewoon. En ik heb dat met meerdere nummers. Maar als ik 1 plaat op aarde kon laten verdwijnen, zou ik denk voor American Pie gaan.
2: Oké, okay, ja, ik heb er ook wel 1, maar daar vertel ik straks meer over.
1: Dat wil ik zo van je weten. Maar nu is mijn vraag aan jou. Welk nummer is dat voor jou? Als je 1 nummer kon laten verdwijnen, welk nummer zou je dan laten verdwijnen? Ja. En waarom? Dat mag je natuurlijk ook laten weten.
2: Zeker. Op @debolleschuur op Instagram weer.
1: Ja,
2: hè?
1: Zeker, zeker. En dan bespreken we het volgende uur zo even. Zometeen hoor je ook deze. Soms hoop ik dat ik val. De nieuwste van Bente. Parachute. Ik toch. Zie dat jij er staat. Jij vond me op. Een heel mooi nummer. Daarnaast hoor je ook een ander. Namelijk deze van Ariana Grande. One Last Time. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Sir Duke van Stevie Wonder. Ja.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hekaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hekaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ja, Bente toch? Parachute?
1: Ja, zeker. Ja. God. Ja. Het is 9 over 9. En net vroeg ik jou, als je één nummer voor altijd kon laten verdwijnen, welke plaat zou dat dan zijn? Melle, voor jou.
0: Rollercoaster.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vind je het zo'n graf nummer?
0: Ik vind het vreselijk.
1: Hoezo?
0: Omdat gewoon... Kijk, de eerste keer vond ik het een prima nummer.
1: Het is ook een heel
0: tweede
1: goed,
0: keer,
1: goed nummer.
0: De derde keer, de vierde keer, prima. De tiende keer dacht ik van, oké. Prima nummer, maar ik hoef hem niet per se elke dag te horen. Totdat hij elke keer door mijn neus geboord werd gewoon. Elke keer. En na 500 keer was ik het gewoon zat.
1: Nee, maar nu wordt hij niet meer elke dag gedraaid, toch? Het is gewoon, dat is achter je, dat is gewoon klaar.
0: Ja, maar dan nog, en dan, hij wordt, zeg maar, overal waar de mogelijkheid is om hem te draaien, wordt hij gedraaid. En dan zegt iedereen, ik vind toch zo'n mooi nummer.
1: Het is ook een mooi nummer.
0: Ja, ik kan hem gewoon niet meer aan.
1: Je stelt je gewoon aan.
0: Nee, ik vind het gewoon niet leuk.
1: Je stelt je gewoon... Nou goed, mensen die... er zijn zat mensen die een ergernis hebben aan een nummer. Ja. Laat even weten, welk nummer is dat voor jou? Welk nummer hoef je nooit meer te horen? Welk nummer zou je het liefst gewoon van de aardbodem laten verdwijnen? Laat even weten via een berichtje op de.bolleschuur op Instagram. Dan hebben we het er zo meteen nog even over. Nu eerst Ariana Grande met One Last Time.

0: Gomez.
1: Hier in de Bollenschuur.
2: Ja, zeker. Net vroeg ik jou, als je één nummer op aarde mag laten verdwijnen, dat je hem nooit meer hoeft te horen, welke zou jij dan kiezen? Ja. Ik koos voor American Pie.
1: Ja, ik koos voor Rollercoaster, maar ja, heel veel mensen hebben heel veel gezegd.
2: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld Giovanni, die zegt dat miauw, miauw, miauw, miauw nummer.
1: Die van TikTok.
2: Ja, ja, het leuke is, die heb ik toevallig. Dus die kunnen we even zo... Ja, kijk, daar heb je hem.
1: Ik word er gelijk verdrietig van.
2: Ja, zeker. Nou, sorry Giovanni, deze reel is nu onkijkbaar voor jou.
1: Het spijt ons. Tom, die zegt Baby Shark.
2: Ja, die heb ik... nee, die heb ik niet.
1: Jammer.
2: Zeker.
1: Als ik die van de aardbodem stuur, doe ik dat daar iedereen een gunst mee, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook
1: dat
2: wel.
1: Denk ik ook,
2: mij ook, ook wel, namelijk. God, sorry, deze achtergrondmuziek. Arno zegt, het is kerstfeest van Marco Borsato. Is er gelukkig nog geen tijd voor, nee. Dus dat komt later in het jaar.
1: Ik wou net zeggen, die gaan we zeker weten draaien.
2: Ja, zeker. Stay tuned.
1: Ja, Jesse zegt Engelbewaarder.
2: Ja.
1: Jesse, ik haal hem voor je van Spotify.
2: Ja, dat snap ik ook helemaal. Elise zegt Ordinary van Alex Warren. Wordt zo vaak gedraaid, komt echt mijn strot uit.
1: Vind ik een leuk nu.
2: Nee, ik niet.
1: Ja.
2: Nee, ik ben het helemaal met Elise eens. Nog meer reacties.
1: Ja, Wessel die zegt de zoute landen van Bluff.
2: Ja, dat snap ik ook.
1: Ja.
2: Maar ik vind hem niet zo erg als, als alle anderen.
1: Nee, ik vind die eigenlijk wel leuk.
2: Ja, ieder zijn smaak natuurlijk. Ja. Dan hebben we Ilse die zegt de Sound of Silence. Ja, vind ik ook een graf nummer.
1: De Sound of Silence. Heerlijk.
2: Nee joh. Nee,
1: heerlijk, genieten.
2: Nee. Weet je, nog toen het werd helemaal aangepast door Cyril toen. Dat vond jij helemaal kut. Vond ik mega.
1: Nee, die vond ik minder.
2: Nee,
1: inderdaad.
2: Ja, dat vond ik juist wel leuk. En velen van jullie zeiden ook nog Dance Monkey.
1: Ja.
2: Zo zei Nadesh, Kilian, Sophie, Tobias zeiden dat. Toeval, die heb ik hier toevallig. Hebben jullie even geluk? Je moet ook slechte muziek hebben om het andere te waarderen natuurlijk, hè?

0: Bruno Mars. Treasure, je hoort hem hier in de bollenschuur nog steeds.
1: Ja, zeker. En Melle, ik wil het even met jou hebben over horoscopen.
0: Horoscopen?
1: Horoscopen en sterrenbeelden.
0: Daar geloof ik niet in.
1: Nou, dat wilde ik dus net aan je vragen. Geloof je daar een beetje
0: nee,
1: in?
0: Nee, absoluut niet. Nee,
1: hoezo niet dan?
0: Je kan, de sterren bepalen toch niet wat voor persoon jij bent, omdat je in de maand... wanneer ben jij geboren? Juni.
1: Juni, inderdaad.
0: Omdat je in de maand juni bent geboren. Dat daar dan je persoonlijkheid vanaf hangt.
1: Ja, ergens geloof ik het dus wel een beetje. Want bij mij klopt het gewoon best wel. Ik heb het even opgezocht. In juni zijn mensen tweelingen.
0: Ja.
1: En die zijn vaak communicatief.
0: Mm-hmm.
1: Hebben aanpassingsvermogen. En die zijn intelligent.
0: Ja.
1: Dat klopt best.
0: Maar Justin.
1: Ik ben best intelligent.
0: Ben jij energiek?
1: Ja, op zich.
0: Heb jij doorzettingsvermogen?
1: Ja.
0: Ben jij loyaal?
1: Ja, ik zou wel zeggen van wel, ja.
0: Ben jij impulsief?
1: Ja.
0: Kan jij ongeduldig zijn?
1: Ja.
0: En hoe kort is jouw lontje?
1: Dat valt wel mee. Ik heb niet zo'n kort lontje.
0: Nou ja, dan mis je er eentje. Had je ook zomaar in de maand maart geboren kunnen zijn.
1: Ja, dan ben je namelijk een ram. Dat ben jij namelijk.
0: Dat ben ik namelijk.
1: En ik vind dat ook best bij jou passen. Vooral het korte lontje.
0: Ik heb helemaal geen kort lontje.
1: Jawel, nee, wel een beetje.
0: Zeker niet.
1: Net ook over rollercoaster, je flipt echt de pan uit hoor.
0: Ja, maar dat is...
1: Daar word je gewoon boos van.
0: Dat nummer moet je gewoon niet meer voor me draaien.
1: Nee, als ik hem zo draai, dan word je helemaal gek, denk ik.
0: Ja, dan ga ik weg. Dan kom ik niet meer terug.
1: Maar goed, bij mij zeggen ze ook als slechte eigenschappen onrustig, oppervlakkig en een twijfelaar. Maar ik vind mezelf niet oppervlakkig. Titel of kont.
0: Ja, allebei. Nee, maar...
1: Ik vind mezelf ook geen twijfelaar.
0: Jij bent geen bed van 1,40 meter.
1: Nee. Nou goed, zo zie je maar, sterrenbeelden zijn...
0: Sterrenbeelden zijn ook niet alles.
1: Nee, maar je kan er wel in geloven.
0: Ja.
1: Ik geloof er toch nog stiekem een beetje in. Een beetje.
0: Nou, als je dat doet, lekker doen, toch?
1: Ja, zeker. Hier is ook Miles Smith met Stargazing.

0: Holding Back the Years, Simply Red. Wel echt een van mijn favoriete bangertjes van dit moment.
1: Ja, het is wel echt een heel goed nummer. Hey, Melle, het is tijd voor standaard rubriekje van ons.
0: Ja, zeker, want krantenkoppen zijn vaak zo saai. En daar brengen wij vandaag verandering in.
2: Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
0: Helpt AI je van de berg af te komen?
2: Ik ben heel benieuwd. Wat staat er in de krant?
1: Ik ben ook wel benieuwd. Helpt het of niet?
0: Nou ja, in de krant las ik het volgende. Een tiener is afgelopen weekend met een helikopter gered van een steile bergwand. In het westen van Canada. De 16-jarige jongen had aan een AI-chatbot die had hij gebruikt. En hij had zijn wandelroute uit laten stippelen. Maar raakte verdwaald.
1: Ja. Ja, wie laat zijn wandelroute dan ook door AI bepalen?
0: Ja, bijzonder verhaal.
1: Nou goed, pak gewoon een kaart. Maar goed, de krantenkop was niet zo denderend, toch?
0: Nee, de krantenkop was niet heel denderend, dus ik dacht dat kunnen wij wel beter.
1: Ja, zeker. Ik heb hier AI. Dat is vervelend. Of AI. Wat is het?
0: AI. Ja. Een tiener riskeert zijn leven met advies van iets dat niet eens benen heeft.
1: Canadese tiener vraagt ChatGPT hoe hij van de berg afkomt. ChatGPT is zelf nog nooit buiten de App Store geweest.
0: De jongen vraagt aan AI hoe hij veilig kan afdalen. ChatGPT zegt: heb je al geprobeerd naar beneden te gaan?
1: Goede tip.
0: Ja, hele goede tip.
1: Jongen hangt boven een ravijn en ChatGPT zegt: ik ben ook helemaal geen berggids. Lekker op tijd, kut computer.
0: Ja. Ja, je moet ook niet alles door AI laten bepalen.
1: Nee, niet alles, maar wel veel hoor. Wel veel.

0: Moves Like Jagger. En het nummer van de week. Nummer van de week.
1: Ja, dat betekent weer dat het tijd is voor het nummer van de week. Melle heeft weer een nummer uitgekozen. Waar ik geen idee van heb. En jij thuis ook niet. Dus daar gaan we achter zien te komen door middel van 6 hints.
0: Ja, 6 hints in blokjes van 2. En daarna, voor als je het echt niet weet, nog een hele mooie samenvatting.
1: Ja, precies. Laten we maar gewoon starten met de eerste 2 hints.
0: Ja, we zijn vandaag op zoek naar een melancholisch pop- en soft rock balladnummer uit 2004.
1: Zo.
0: Wat een stom jaar is dat, zeg.
1: Nee joh, dat is mijn geboorte.
0: Vreselijk jaar.
1: Samen met rust. Melancholisch, dat je dat woord kent, joh.
0: Ja, ik ben een
1: woordenboek ben
0: ik. Ik ben echt een soort encyclopedie,
1: ja,
0: ben ik.
1: Ja, precies.
0: Gewoon.
1: Goed, 2e hint.
0: Ja, dit nummer klinkt als een romantische liefdesverklaring. Maar het verhaal erachter is een stuk ingewikkelder dan je zou denken.
1: Goed, daarmee moet je het doen voor nu. Zometeen meer hints. Nu eerst Elton John met Your Song.

0: nummer blijft.
1: Ja, Your Song van Elton John.
0: Nog steeds het nummer van de week.
1: Zeker.
2: Nummer van de week.
0: Ja, Mel heeft net de eerste twee hints gegeven voor het nummer van de week. En daarmee zou je het in principe al kunnen raden. Ik alleen niet, want ik heb nog geen idee. Dus ik wil wel in nummer 3 en 4 horen.
1: Nou, dan komen die eraan.
0: Nou, heel graag.
1: De inspiratie kwam van een onverwachte ontmoeting in de Londense metro. Waarbij de hoofdpersoon iemand zag die hij ooit kende.
0: Oeh, Londen. Ik zat net aan Boulevard of Broken Dreams te denken. Maar ik weet niet of dat Londen is. Ik weet niet of hoe heette zij ook alweer? Green Day. Green Day uit Londen komt. Volgens mij niet.
1: Ik weet waar zij vandaan komen.
0: Ja,
1: maar ga ik jou niet vertellen.
0: Ik moet het echt een keer in mijn hoofd gaan stampen. Daar heb ik nog eens wat aan.
1: Ja, kennis.
0: Ja, precies. En hit nummer 4.
1: De zanger van dit nummer had voordat hij wereldberoemd werd een hele andere carrière. Hij was namelijk militair in het Britse leger.
0: Oeh, oké. Oh, dan heb ik misschien wel een idee welke artiest we moeten zoeken. Goed, moet jij zelf nog lekker achterkomen. Nu eerst Roxy Dekker met jouw idee.

0: Archie Decker.
1: Van de Wis. We hebben vier hints gehad voor het nummer van de week.
0: Ja, ook wel vier nummers vandaag hoor.
1: Ja, die hebben meer zelfs.
0: Zeker.
1: Meer dan zat.
0: Genoeg muziek.
1: Zeker. En er komt zo meteen dus nog een nummer aan. En daar zijn we naar aan het raden wat er dan aankomt. Melle heeft al vier hints gegeven. Komen er nog twee aan. Daarna heb je nog een samenvatting. Dus mocht je de eerste vier hints gemist hebben, is dat niet erg. Maar ik wil graag nu weten, wat zijn hint 5 en 6?
0: Ja, deze artiest heeft een opvallend zachte stem. Maar zijn achternaam klinkt alsof je hem een stom voorwerp zou kunnen, met een stom voorwerp zou kunnen verwarren.
1: Oké. Okay. Ja. Een stom voorwerp.
0: Ja.
1: Dat kan echt van alles zijn natuurlijk. En hint 6?
0: Ja, dat is een geluidsfragment.
1: Dat is deze. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Nee, ja, leuk hè?
1: Heel leuk.
0: Zeker.
1: Goed, daarmee moet je het doen voor nu. Zometeen nog een samenvatting. Nu eerst Green Day. Met het nummer waarvan ik dacht dat het hem zou zijn. Boulevard of Broken Dreams.
0: Kan nog steeds, hè?
1: Kan nog steeds. Hoor je hem twee keer achter elkaar.

0: goede gitaren wel. Boulevard of Broken Dreams.
1: Nummer van de week.
2: Ja, die gitaren, dat kunnen ze wel inderdaad.
0: Zeker.
2: Ik niet, kan ik je vertellen. Dat klinkt helemaal nergens naar.
0: Nee, ik kan het wel proberen, maar dan klinkt het niet zo.
2: Hey, wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week. Melle heeft alle hints gegeven. Betekent dat je het in principe kan raden.
0: Zeker.
2: Mocht je alle hints gemist hebben, is dat niet erg. Hier is nu een samenvatting. En daarmee kan je nog steeds proberen te raden.
0: Ja, het nummer van deze week is een liedje dat klinkt als een prachtige romantische liefdesverklaring. Maar achter de tekst zit een heel ander verhaal. Het gaat namelijk over een korte, onverwachte ontmoeting. In de Londense metro, waarbij de zanger iemand ziet die hij ooit kende, maar die hij inmiddels eigenlijk al heel lang niet meer heeft gezien. De ontmoeting bleef in zijn hoofd hangen en vormde de inspiratie voor de wereldberoemde hit. De zanger heeft zelf trouwens ook een bijzonder verleden. Voordat hij doorbrak als artiest, diende hij namelijk in het Britse leger. Zijn stem is zacht en herkenbaar en zijn achternaam klinkt bijna alsof je er iemand mee zou kunnen neerslaan. De titel is een compliment dat je geeft aan iemand die je prachtig vindt. En ook was er nog een geluidsfragment, dat was deze.
1: Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi.
0: Ja, nou, dat zeg je als je iemand prachtig vindt.
2: Ja, zeker. Ja. Het is wel anders... Deze muziek vind ik niet mooi, die zong in elk geval.
0: Nee. Nou goed. Justin,
2: ja.
0: Weet jij al naar welk nummer we op zoek zijn vandaag?
2: Ik denk dat we op zoek zijn naar You're Beautiful. Ik denk dat het James Blunt is uit mijn hoofd. Dus ik denk dat ik daar gewoon voor ga en dan hoop ik maar op het beste. Dus ik denk dat hier is James Blunt met You're Beautiful. Ja, dat is hem.
0: Dat is hem, ja.

0: dan denk ik elke keer, ik moet hem in mijn playlist zetten. En die staat al in elke playlist die ik heb.
1: Ja.
0: En ik heb er nogal zoveel.
1: Ja, daarom. Weet je, misschien moet je een keer een paar playlists wegdoen.
0: Nee, waarom zou ik?
1: Ja, oké. Okay,
0: waarom zou ik? Goed, volgende week zijn we terug. Willen we nog één ding zeggen?
1: En dat is tot...
0: Tot horens.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van... 10 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
7: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
6: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
8: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
6: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
12: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Bij de online drogist.

0: Next helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

this thing begins, or... Dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Nieuws uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. We hebben een 3-in-1 deze week. En dat is deze week een hele mooie van de Kinks.

zou rondhuppelen, of eigenlijk meer rondspringen. In toppel tijdens haar opnames. Kim Wilde en haar Kids in America. Kids, Kim is natuurlijk een dochter van die andere Wilde, waarvan ik even de voornaam kwijt ben. Maar in ieder geval, die had in 1968 een grote hit met het nummer Abercavenny. Maar dat was heel wat anders. Ik heb hier een krant voor me liggen. Laten we daar weer eens een berichtje van gaan voorlezen. Uit het Leidse Dagblad van 5 oktober 1976. En dat gaat over Lisse. Want de krant meldt dat een paar honderd belangstellenden dit weekend gretig gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in Lisse te zien wat er van de voormalige ruïne van Dever is geworden na een paar jaar restauratie. Voor het eerst mocht men nu vrij rondneuzen in de uitgediepte kasteelkelder, op de beide woonverdiepingen en op de nieuw aangebouwde zolderverdieping om een beetje een indruk te krijgen wat voor woongenot Dever door de eeuwen heen heeft geboden. De meeste bezoekers zullen niet erg veel wijzer zijn geworden, omdat het inwendige van Dever nog een ratje toe aan bouwstijlen en woonruimteverdelingen te zien geeft. Een geoefend oog treft in de bijna 2 meter dikke buitenmuur diverse steensoorten en metselconstructies aan, waaruit kan worden afgeleid dat de hoofdingang van Dever een paar keer van plaats moet zijn verwisseld. Dat het woonvertrek beneden diverse plafondconstructies heeft gekend, dat de ramen zijn verkleind en vergroot en dat ook de stenen verdiepingstrappen dikwijls van vorm zijn veranderd. En wat dat betreft spreken de dikke vestigingsmuren boekdelen en zo wil men het ook houden. En dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 5 oktober 1976. Dit is

0: samen met Marvin Gaye. En dit was een solo single van haar. Take me in your arms and rock me a little while. Dit is nog steeds Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. Welkom bij dit programma als u voor de eerste keer luistert. Want wat hebben wij muziek van uit de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 en soms wat recenter. En die muziek, nou dat is hele mooie muziek mag je wel zeggen. Uit die tijd. En straks draaien we een hele mooie 3-in-1 van een groep uit die tijd, namelijk de Kinks.
1: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
0: U weet het, u kunt het programma beluisteren elke zondagmiddag om 5 uur... hier op onze lokale omroep Bo en anders ter herhaling. En die is op dinsdagavond om 10 uur eveneens uiteraard op onze lokale omroep Bo. En al dat geweld van het begin van Flashback Radio gaan we het wat rustiger aan doen. Julie Covington kennen we nog van het nummer Don't Cry For Me Argentina. Maar dit is een andere.

Julie Covington, misschien nog wel mooier dan dat andere nummer van de Don't Cry For Me Argentina. Tenminste, dat vind ik wel. Het nummer Only Women Bleed. En dat is volgens mij zo'n beetje uit de 80 jaar, als ik me niet vergis. We zitten nu toch een beetje op de sentimentele tour. Een beetje rustige muziek. Weet u wat, we gaan er nog eentje draaien. Hier is Kate Bush.

Kate Bush. En dat komt van haar LP, The Kick Inside. Kraakje struikgewas, zoals een goede vriend van mij er altijd noemt. En dat was het nummer Wuthering Heights. Trouwens, ik was eigenlijk op zoek naar een andere uitvoering van dit nummer. Ook wel van Kate Bush. Maar daar zit iets meer galm in. En daar zingt ze wat meer. Helaas kon ik dat nummer zo gauw niet meer vinden. Dus we moesten het doen met de originele. Maar die is net zo mooi. Kate Bush en haar Wuthering Heights. We gaan weer een berichtje voorlezen uit de krant. En dat is deze keer de lokale krant de Hillegommer van 6 oktober 1976. En dat gaat over Hillegom. De naam zegt het al, de Hillegommer uiteraard. Want er vond op de kruising Hoofdstraat van Meerbeekstraat een aanrijding plaats tussen een auto en een fiets, waarbij de bestuurder van de fiets gewond raakte. Omstreeks 9 uur 's morgens werd de fiets, bestuurd door een vrouw uit Hillegom, die in een noordelijke richting over de Hoofdstraat reed, geschept door de auto van een eveneens vrouw uit Hillegom die uit de Van Meerbeekstraat kwam. De vrouw op de fiets moest worden overgebracht naar het Diaconesse ziekenhuis in Leiden, nadat dokter Zimmerman eerste hulp had verleend. Na later bleek was haar rechterbeen zwaar gekneusd. De fiets had ten gevolge van de aanrijding een krom voorwiel, terwijl de auto, een Opel, een kras op de motorkap opliep. Nou, dat was een berichtje uit de lokale krant De Hillegommer van 6 oktober 1976. Dit is

0: kennen ze nog van Get Down Tonight en meer van dat soort hits. Maar dit was het nummer Please Don't Go, wat rustiger van Casey. En de Sunshine Band uiteraard uit de 70er jaren. Dit is nog steeds Flashback Radio en ik heb het al in het begin van het programma gezegd. We hebben weer een leuke 3-in-1 deze week in het programma. En dat is wel van de Kinks. Veel plezier, je komt met 3 nummers van de Kinks.
1: In 1.

3-in-1 deze week hier in Flashback Radio. U hoorde drie keer de Kinks. Allereerst met You Really Got Me. Daarna All Day and All of the Night. En tot slot Victoria. Die laatste die werd trouwens heel veel gedraaid in de disco. Waar ik in de 80e jaren discjockey was. Dan weet u dat ook weer. Weer tijd voor een berichtje uit de krant. En we hebben hier de Leidse Courant voor ons van 8 oktober 1976. En dat gaat over Noordwijk. Want de krant die meldt dat volgende week dinsdag, woensdag en donderdag worden in de badplaats opname gemaakt voor de film Soldaat van Oranje. Naar het boek van Erik Hazelhoff Hoefsema. Met het oog daarop zal een reconstructie plaatsvinden van het straatbeeld naar de situatie in 1940 tot 1945. Op 12, 13 en 14 oktober zal vanaf 4 uur 's middags een aantal speciale verkeersmaatregelen gelden. Zo zullen de Gent, de Abraham van Rooyenstraat, namelijk het gedeelte tussen de Gent en de Maartenkruidstraat, de Rudolf Tappenbekweg, ook op 11 oktober, de Erasmusweg, het Piquetplein, de Huisterduinstraat, het gedeelte tussen het Piquetplein tot de Zijstraat naar het Dobbelmanduin, de Oude Zeeweg van de Prins Hendrikweg tot de Gent, de Katerblankweg en de Emmaweg voor al het verkeer in beide richtingen zijn gesloten. En bovendien moeten het Piquetplein, het reeds genoemde gedeelte van de Oude Zeeweg en de Gent parkeervrij worden gehouden. Dinsdag 12 en woensdag 13 oktober worden omstreeks 4 uur 's middags ook de busroutes omgelegd van de lijnen 40, 42, 92, 90 en 95. Tijdelijke bushalters zijn er dan aan de Oude Zeeweg ter hoogte van de Rembrandtweg, aan de Parallelboulevard nabij de achterzijde van het Palace Hotel en aan het Piet Heinplein nabij de Piet Heinstraat. Nou, dat was een berichtje over de film Soldaat van Oranje, de opnames daarvoor in Noordwijk, en dat stond in de Leidse Courant van 8 oktober 1976.

Keith, my sisters. From a teenage opera. Met als ondertitel Grouse Jack, maar dat tot u wel begrepen. Weet u dat ik een keer 30 gulden heb betaald om deze plaat aan te schaffen? Hij was nergens meer te krijgen en ik wilde hem zo graag hebben. En toen was ik op een feestje en iemand had deze plaat. Ik zeg, ik bied er 30 gulden voor. Nou, u kunt van mij aannemen dat dat meteen verkocht was, die plaat. Excerpt from a Teenage Opera, dus van Keith West. We gaan dan weer naar de allerlaatste plaat voor deze Flashback Radio op deze zondagmiddag, oftewel dinsdagavond. En dat is er eentje van de formatie Klaatu. En die begint heel erg zachtjes, maar dan langzamerhand wordt hij steeds harder. Maar ik praat even door totdat u wat hoort. Klaatu en Calling Occupants of Interplanetary Craft. Wat mij betreft, dit was het alweer voor de laatste plaat dus. En nou, hier komt Klaatu. Ja, heel zachtjes begint hij. Trouwens, dit nummer is ook een keertje uitgebracht door de Carpenters. Met hele mooie zang van Karen Carpenter. Maar allereerst Klaatu. Calling Occupants of Interplanetary Crafts.

was alweer de laatste plaat in deze Flashback Radio voor deze zondagmiddag of dinsdagavond. Klaar toe en call in occupants of interplanetary craft. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Mijn naam is Piet van der Voren. Ik wens u een prettige week en graag tot de volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven.

0: stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.

0: De aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Tupac in 1996. Duane Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: De midseason sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

kunnen komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd.

0: krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. In de maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Werd ik de cirkel ingesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: De muziek van Bo.